0: Lettuce Thin Yr.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Navio.
3: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la scène.
2: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la scène.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.
3: We just want to encourage somebody out there. That no matter what you're going through, no matter how it looks, anything is possible with the power of the blood of Jesus. Hallelujah.

Kinderen, kinderen, studios. En luisteren altijd naar de Happy Kids Time via Radio Shalom 94.5 FM. Yay!

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Vader in de hemel, dank u voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader in de hemel, ik wil u in het bijzonder bedanken. Dank u wel, Heere, dat u, o Vader, Heere Jezus, zoveel van ons houdt. Dat u heeft besloten om uw leven te geven met ons in gedachten, met mij in gedachten. Dachten, o Vader. Ik dank u dat u het koninkrijk hebt verlaten, o Koning. Heere, om het leven op aarde te mogen ervaren, o Vader. Heere, geef aan, o Vader, dat niets waarmee we voor uw troon kunnen komen, u onbekend zal zijn. Omdat u zelf het menselijk lichaam gedragen heeft. U kent ons door en door. Uw gedachte is hoger dan die van ons. Uw plannen, alles, Heere. En op grond daarvan wil ik voor uw aangezicht komen met de kinderen van ons geliefd land Suriname. Vader in de hemel, ik leg de kinderen van ons land in uw machtige handen. Vader, ik roep het bloed van u uit, o Vader, Heere, over onze Surinaamse kinderen, o Vader. Heere, er zijn kinderen, o Vader, Heere, Heere, die, o Vader, Heere, verwikkeld zijn geworden, o Vader, Heere, door bindingen, o Vader, Heere, door generatie vloekingen, o Koning Jezus Christus. Heere, onschuldig, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u herstel zal brengen, o Vader. Heere, sommige kinderen gaan gebukt door dit leven. Sommige kinderen, voordat ze zelf op deze aarde komen, o Vader, is de vijand al op de loer naar hun komst, o Vader, op de uitkijk, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u, o Koning, ingrijpt. Dat u verandering brengt, o Vader. Dat u doorbreekt, o Vader. Ik roep het bloed van u aan, o Vader, uit, o Vader, over deze jonge kinderen hun leven, waar ze zich ook mogen bevinden, Heere, op onze Surinaamse grond. Heere, het zij, o Vader, Heere, o Koning Jezus Christus, burger van dit land of niet, het feit dat ze zich bevinden, vraag ik u om te waken over ze, o Vader. Heere, kinderen hebben met zoveel dingen te kampen, o Vader. Maar ik bid voor herstel. Ik bid voor bevrijding, o Vader. Heere, kinderen, o Vader, zijn verscheurd, o Vader. Hebben heel veel pijn en verdriet. Heer, dan denk ik, o Vader, aan de doelgroep, o Vader. Heer, die misbruikt zijn geworden. Heer, van wie hun vertrouwde omgeving hun grootste angst is geworden, o Vader. We roepen u aan, o Vader, waarvan de mensen op wie ze moeten vertrouwen, o Vader, hun gevaar is geworden, o Koning. Heer, bescherm onze zielen. Bescherm onze kinderen, o Vader. Beschermt, o Vader, Heere, het grootste en het mooiste geschenk dat u ons gegeven heeft. En dat zijn kinderen. Beschermt ze, waakt u over ze, o Vader. Ik bid, Heer, dat u overneemt, o Vader. Heere, vooral van de kinderen die reeds al gebroken zijn. Heere, die te maken hebben met emotionele banden, met zielsbanden. Heere, gaat uw gang, o Vader. Heere, neem over van de kinderen van de verschillende internaten, de tehuizen, de stichtingen, o Vader. Neemt u over, o Vader, van de kinderen die hier en daar geplaatst zijn, o Vader. Maar ook in het bijzonder van de kinderen die gebukt gaan, o Koning, van pijn en verdriet, o van eenzaamheid, o Vader, Heere. Neem over, o Vader. Heere, er zijn kinderen, o Vader, Heere Jezus Christus. Heere, die zich zo afgewezen voelen, o Vader. Heere, ik bid dat u overneemt, o Vader. Waakt u over ons kinderen. Brengt u herstel. Brengt u verandering, o Vader. Wees u met ze, o Vader. Dat alle kwaad, o Vader, dat hun weg O Vader, Heer, wil komen kruisen, O Vader. Heer, dat u het mag doen wegwaaien. Dat u ze mag bevrijden. Dat u engelen, O Vader, zal plaatsen om te waken over ze. Om ze te behoeden, Heer. Vader, gaat uw gang. Neemt u over. En ik dank u, Heer, dat u zal waken over ons Surinaams kind, O Vader. Ik vertrouw ze u toe. En ik zeg tegen u, gaat uw gang. In Jezus' naam.
1: Blanketing Paramaribo and your community with a message of peace. This is Radio Shalom 94.5.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Halleluja. Vader in de hemel, ik wil u danken, Heere. Ik dank u, Heere, voor uw barmhartigheid. Ik dank u, Heere, voor uw grootheid. Ik dank u, Heer, dat u liefdevolle God en trouwe God bent, o Vader. Heere, ik wil in het bijzonder komen voor uw aangezicht, o Vader, Heere, met vrouwen. Heere, ik bid, o Vader, Heere, dat u overneemt, o Vader, Heere, van elk een van ons, o Vader, als vrouw in dit land, o Vader. Heere, u ziet dat vrouwen door zoveel gaan, o Vader. Heere, vooral vrouwen, o Vader, Heere Jezus Christus, o Vader. Heere, die te maken hebben gehad, o Vader, Heere, met emotionele banden, o Vader. Met gebroken kinderjaren, o Vader. Heere, o Vader, Heere Jezus Christus, met bindingen, o Vader, Heere. Heere, o Vader, ik bid, Heere, dat o Vader u overneemt. Vooral vrouwen, o Vader, die ook te kampen hebben gehad met geestelijke gebrokenheid, o Vader. Heere, vanaf de moederschoot, o Vader. Heere, vrouwen die afgewezen zijn geworden. Heere, afgewezen vanaf de moederschoot. Of afgewezen tijdens hun kinderjaren, o Vader. Heere, en niet met deze zielsbindingen, o Vader, gedeeld hebben. Heere, en groot zijn geworden, o Vader. Gegroeid zijn geworden, o Vader. Met deze wonden, o Vader, Heere. Heere, volwassen zijn geworden, o Vader. En deze zielsbindingen, o Vader. En verscheuringen, o Vader, Heere Jezus Christus. Heere, zijn niet geheeld geworden, o Vader. Waardoor we, o Vader, Heere, heel veel vrouwen hebben, o Vader. Heere, in de verschillende gemeentes, o Vader. In de verschillende bedrijven, o Vader. Maar ook in de verschillende gezinnen, o Vader. Te veel kapotte zielen, o Vader, die rondlopen, o Vader. Heere, op dit moment wil ik bidden, Heere, voor herstel. Voor geestelijke, zowel lichamelijke herstel, o Vader. Heere, vrouwen die gekwetst zijn geworden, o Vader. Heere, vrouwen wiens, o Vader, Heere, hun identiteit, o Vader, Heere, verbroken is geworden. Sommige vrouwen lopen rond en weten niet wie ze zijn, o Vader. Sommige vrouwen lopen gebuk rond, o Vader, Heere, in onze samenleving, o Vader. Ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, de wonden waarmee ze rondlopen, dat u het herstelt, o Vader. Heere, sommige vrouwen, Heere, hun stilte zijn beroofd geworden. Ze kunnen niet stil zitten, o Vader. Omdat hun stilte, o Vader, Heere, ze terugbrengt, o Vader, naar de open wonden, o Vader. We roepen het bloed van u aan. En we bidden, Heere, in de naam van Jezus Christus, dat u herstel zal brengen, o Vader. Zodat, o Vader, ze geheeld mogen worden. Dat er genezing plaatsvindt op, o koning, op geestelijke vlakte, o Vader, zowel lichamelijke vlakte, o Vader, dat er genezing, o Vader, Heere, mag plaatsvinden. We bidden, Heere, voor een ingrijpt, o Vader, voor uw genezende hand, voor uw hand dat zal herstellen, o Vader. Heere, herstel, o Vader. Brengt u herstel, o Vader. Heere, er zijn vrouwen die met zoveel te kampen hebben, met zoveel zitten en weten niet, o Vader, Heere, met wie ze hun noden en hun problemen kunnen delen. Maar ik bid op dit moment, o Vader, dat u ze mag aanraken, o Vader. Dat u ze mag connecten met de juiste mensen, o Vader. Waarmee ze hun hart, o Vader, Heere, zullen lichten, o Koning Jezus Christus. Heere, met iemands betrouwbaar, o Vader. Heere, vrouwen, o Vader, lopen rond met zoveel, o Vader. Heere, alsjeblieft, o Vader, neem de tjachari over. Heere, neem de las over. Neem het bagage waarmee er zoveel jaren gesjouwd wordt. Heere, neem het over, o Vader. Herstel onze Suriname. Surinaamse vrouwen. Breng herstel, o Vader. Breng herstel en heling. Genezing, o Vader. Genezing, o Vader. Naar ziel, geest en lichaam, o Vader. Dat smeken wij u aan, o Vader. Heer, en we bidden dat u, o Vader, overneemt, Heer. Gaat uw gang, o Koning. In Jezus' naam. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00.
1: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Van harte goedemorgen, geliefde luisteraars, broeders en zusters. En welkom bij het programma Een Goed Begin. Mijn naam is Wigel Hasselbank van de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, deze ochtend wil ik verder ingaan op het onderwerp het plan van God. En wel het plan van God voor ons leven. En om dit plan dat God had met ons, moest hij de hemel en de aarde creëren. En hij schiep dat alles. Daarna heeft hij door zijn woord alles wat op de aarde is, heeft hij door zijn woord uitgesproken en het is gekomen. Alles dat in de hemel is, dat vliegt, alle gevogelte, alles. Hij sprak het en het was er. Alles dat in de zeeën, dus in de zeeën, de wateren zwemmen, de vissen, alle vruchtbomen, alle gewassen die er zijn, heeft hij uitgesproken en het was er. En de Bijbel leert ons dat alles dat God geschapen heeft, was goed. God vond het goed. En als God het goed vindt, en wij, als wij op dat moment daar zouden zijn, dan zouden wij het adembenemend vinden. Kortom, als we kijken naar de natuur, als we kijken naar de zeeën, de rivieren, als we kijken naar de dieren, dan worden we stil. En dan beseffen wij hoe groot en machtig deze Allerhoogste en Allergrootste God is. En weet wat zo mooi is? Toen de Heer Jezus Christus, toen de Vader dit alles schiep, wilde hij niet dat deze dingen onbeheerst zouden blijven. Hij wilde niet dat alles zijn gang zou gaan zoals het is. Nee, hij wilde dat deze zaken door de mensen beheerd zouden worden. En hij heeft toen, ik las het ook met u, nadat hij alles geschapen heeft, was hij in gesprek met zijn zoon en de Heilige Geest. En hij zegt: laat ons mensen maken die over alles zou heersen. Hebben we nagelezen in Genesis hoofdstuk 1, vers 26. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En het woord leert ons heel duidelijk. En God zeide: laat ons. Dus ze waren in gesprek. Hij, de Zoon en de Heilige Geest waren in gesprek. En hij maakte de mens, zodat de mens zou kunnen heersen over alles wat hij geschapen heeft. Dat was het allereerste plan van God. Waarom hij dat alles heeft gemaakt. En geliefde luisteraars, God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis, om hen niet alleen de mogelijkheid te geven om over alles te regeren, maar het meest belangrijke was om in relatie, gemeenschap met hem te zijn. In zijn tegenwoordigheid te mogen zijn. Vandaar dat hij de mens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Alleen zo konden wij in zijn tegenwoordigheid komen. Alleen op zo'n manier, geliefde luisteraars. Alleen doordat wij naar zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen, zijn wij in staat om te kunnen heersen over alles wat hij gemaakt heeft. Zonder dat zou het niet lukken. Het zou niet lukken. Trouwens, laten we eerlijk zijn. Als we kijken naar wat er allemaal gebeurd is, dan merken wij dat velen van ons na de zonde niet meer het beeld en gelijkenis van de Heer Jezus vertonen, maar een heel ander beeld en gelijkenis. Waardoor wij niet meer kunnen heersen over niks. We kunnen het niet, we hebben die mogelijkheid niet, we hebben het gezag en de autoriteit niet meer. Omdat wij het uit handen hebben gegeven toen de tijd. Het is heel belangrijk, geliefde luisteraars, om te weten wat de reden is dat de Heer ons geschapen heeft. En ik heb het al gezegd. Het meest belangrijke plan van God was om in relatie, gemeenschap met hem te zijn. In zijn tegenwoordigheid. Vandaar dat hij de mens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Alleen zo konden wij in zijn tegenwoordigheid komen. In Genesis 2 vers 7 lezen we het volgende. Genesis 2 vers 7. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Ik moet u heel goed weten, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Al het andere wat God gemaakt heeft, hij sprak en het was er. Hij sprak en het was er. Maar bij de mens leert het ons in vers 7, God formeerde de Heere de mens van stof uit de aardbodem. En God blies zijn levensadem in de mens. Hij sprak het, hij heeft de mens niet gecreëerd door te spreken. Hij heeft de mens zelf gecreëerd uit stof. Hij heeft hem zelf geformeerd uit stof. Dat staat duidelijk. God formeerde de mens in vers 27 en blies zijn levensadem in ons. Al het andere dat hij gemaakt heeft, deed hij door het te zeggen. Bij de mens, zoals ik het al zei, heeft hij onszelf gecreëerd. Hij heeft niet gezegd, we zijn er en dan waren we er. Nee, hij heeft ons zelf gecreëerd. Dat heeft hij gedaan vanwege het groot en bijzonder plan dat hij met ons had. En hij heeft hij ons gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis om ons de mogelijkheid te geven om hem te kunnen dienen, om hem te kunnen aanbidden, om in zijn tegenwoordigheid te kunnen zijn. Om dicht bij hem te kunnen zijn. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, het meest grootste plan die God heeft met ons mensen is om in tegenwoordigheid met hem te leven. Is om hem te dienen, om hem te aanbidden. Om hem te verheerlijken. Om in zijn tegenwoordigheid te zijn, nogmaals. Dat is het plan van God. Dat we in alle eeuwigheid bij hem zouden zijn en hem verheerlijken. En geliefde luisteraars. En omdat God gemeenschap met ons mensen wilde hebben. En bij de mensen wilde wonen. Heeft hij het paradijs gemaakt. U hebt me goed gehoord. Omdat de Heer gemeenschap met ons wilde hebben. En bij de mensen wilde wonen, heeft hij het paradijs gemaakt. Reeds in het prille begin van het ontstaan van deze aarde. Heeft hij het paradijs gemaakt om het plan dat hij met ons mensen heeft in vervulling te doen gaan. Om aan dit plan gestalte te geven. Heeft hij het paradijs gemaakt, opdat wij in zijn tegenwoordigheid zouden zijn. Hem zouden aanbidden, hem zouden verheerlijken. Omdat hij bij ons wilde zijn. Hij wilde ons, ja, gemeenschap met ons hebben. En daarom heeft hij het paradijs gemaakt. Want wij daar zouden zijn, in gemeenschap met hem. Omdat wij hem zouden eren. Hem dienen en aanbidden. Hem geven alle lof en alle glorie die hem toekomt. Dat is het grootste plan van de Heer Jezus Christus. Genesis hoofdstuk 2 vers 8 tot en met vers 9 is heel duidelijk. Voorts plantte de Heer God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Ook deed de Heer God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten. Begeerlijk om te zien en goed om van te eten. En de boom des levens in het midden van het hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. Maar belangrijk is vers 8. Voorsplantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Dat zegt mij, wij alle mensen zijn door God geformeerd. En reeds vanaf het begin van deze ontstaan van deze aarde, wanneer het begin van dit alles bij de schepping, heeft hij het plan dat de mensen in zijn

0: heiligheid. Dat wij mensen hem zouden dienen, verheerlijken, verhogen. En als dat nog niet genoeg is, dan zou hij ons ook de mogelijkheid geven om over alles te heersen dat hij gemaakt heeft. In de mens die hij toen geschapen heeft, had hij de mogelijkheid gezet om hem waarachtig te kunnen dienen en aanbidden. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, dat is het meest belangrijke plan die God had met uw leven. Om hem te aanbidden, te dienen, te verheerlijken, te verhogen in alles. Iets dat wij mensen voor eeuwig zouden doen. God had alles in place. Alles wat goed uitgewerkt door hem. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Nadat God het paradijs gemaakt had, heeft hij de mens die alleen was toen een verbod opgelegd. In Genesis 2 vers 15 tot 17 zien wij het volgende. Genesis 2 vers 15 tot 17. En de Heere God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren. En de Heere God legde de mens het gebod op. Van alle bomen in de hof moog gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. Geliefde luisteraar, het gebod dat God de mens heeft opgelegd was een heel simpel gebod. De mens mocht van alles eten, maar van die ene boom mocht hij niet eten. Van één boom maar mocht hij niet eten. Want als hij daarvan eet, zal hij voorzeker sterven. En het plan van God met de mens zou vanaf dat moment vernietigd zijn. En jammer genoeg, zien wij ook in deze tijd. Er zijn zoveel geboden die er zijn waaraan wij ons moeten houden. Maar als er iets is wat mijn mensen heel veel doen, is het overtreden van de geboden Gods. Heel veel van ons houden ons niet aan de geboden die de Heer ons heeft opgelegd, waardoor er zoveel ellende, zoveel strijd, zoveel problemen, zoveel dingen verkeerd gaan in ons leven, omdat wij ons niet houden aan de geboden van God die Hij ons oplegt. We doen gewoon de dingen die wij niet behoren te doen. En wat doen wij daarmee? Daardoor wij verstoren en verhinderen het plan van God met uw leven. Zoals het gebeurd is in het paradijs, gebeurt toch nog steeds dat velen van ons heel vaak dingen doen die wij niet behoren te doen. We zijn buiten de orde van God. We doen juist datgene waarvoor Hij ons waarschuwt. Geliefde luisteraars, voor deze morgen ga ik het hierbij laten. Zo de Heer mij de genade schenkt, ben ik er morgenochtend weer. Dan zullen wij dieper gaan en nog meer ontdekken wat het plan van God is voor ons leven. Ik wens u een heel gezegende en een fijne dag verder. Blessings!
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Happy beautiful morning, geliefde Rhapsody Time, Blessing Time. Onze thema vandaag is reageren op een juiste wijze op de geest. En onze thematekst is gehaald uit Johannes 18, vers 4 tot 6. Jezus dan, die alles wist wat over hem komen zou, trad naar voren en zei tegen hen, wie zoekt u? Zij antwoordden hem, Jezus, de Nazarener. Jezus zei tegen hen, ik ben het. Toen hij dan tegen hen zei, ik ben het, deinsden zij achteruit en vielen op de grond. Er bestaat, geliefde, zoiets als vallen onder de kracht van God. Het is echt, maar soms betekent het feit dat mensen vielen onder de kracht wanneer er handen op hen werden gelegd of wanneer er tot hen werd bediend, niet automatisch dat zij iets hebben ontvangen. Kracht kan aanwezig zijn, kracht kan stromen en mensen kunnen fysiek reageren op die kracht en toch geen betekenisvolle geestelijke impartatie ontvangen. U kunt dat zien aan de resultaten. Johannes 18 vers 4 tot 6 vertelt ons bijvoorbeeld wat er gebeurde in de nacht dat de Heer Jezus werd gearresteerd. Hij stond voor de mannen die voor hem kwamen en vroeg, wie zoekt u? Zij antwoordde, Jezus, de Nazarener. En hij zei, ik ben het. De Bijbel zegt dat zij achteruit deinsden en op de grond vielen. Zij vielen onder de kracht. Het was echte kracht. Maar wat ontvingen zij? Niets. Zij arresteerden hem. Nog steeds. De manifestatie van kracht betekent niet dat er een geestelijke overdracht werd ontvangen. Handelingen 9 vers 3 tot 7 laat ons een ander voorbeeld zien van Saulus op de weg naar Damascus. Een licht scheen uit de hemel en een stem sprak, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Paulus getuigde dat bij het horen van die stem, hij en zijn metgezellen allen ter aarde vielen. Toch hoorde slechts één de betekenis van de woorden die de Heere sprak. Saulus van Tarsus, die later Paulus werd. De anderen vielen neer, stonden op en gingen de stad binnen. Er was kracht, maar zij ontvingen niets. Onthoud dat de Heilige Geest intelligent is, geliefde. Hij weet dat iemand onder zijn invloed kan zijn en toch niets ontvangt. Daarom moet u leren om juist te reageren op de Geest door geloof en inzicht, om zijn zegeningen en impartaties te ontvangen, geliefde. Halleluja, wat een rhapsody. Wat is het zo belangrijk, geliefde, om het woord van God te kennen. Halleluja. Geliefde, we zullen samen bidden. U mag me naast zeggen, u zegt, lieve Vader, dank u voor uw geest, die tot mij en door mij heen dient met wijsheid en kracht. Mijn hart is ontvankelijk. Mijn geest is oplettend. En ik ontvang goddelijke impartaties die blijvende transformatie voortbrengen, terwijl de geest tot mij dient. Mijn leven draagt blijvende vruchten en ik wandel in de volheid van de zegeningen van Christus in Jezus' wonderbaarlijke naam. Amen. Halleluja. Geliefde, bedankt voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u het thema reageer op een juiste wijze op de geest sturen naar het nummer 8646446. Geliefde, ik ben Michelle Afsindi van Christ Embassy. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, bent u van harte welkom aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar u. Een mooie, gezegende dag. Wees lief voor uzelf en vooral voor een ander. Tot de volgende dag.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Mevarichecha Adonai Vishum Recha. Ya'er Adonai Panavelecha Vechunika. Isa Adonai Panavelecha Yashem Lecha Shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u.

We love Uganda. You can move a little.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

for grace, for direction. Don't prophesy. I said he's leaving.

0: stand says it's already getting better.
1: Broeders en zusters, goedemorgen. De dag is van vandaag, dinsdag 26 mei 2026. U die de Heer bemint, haat het kwade. U die de Heer bemint, haat het kwade. Psalm 97, vers 10, Nieuwe Bijbelse vertaling. Het leerwoord. Wijs de ongeregelden terecht. Beur de kleinmoedigen op. Kom op voor zwakken. Heb geduld met allen. Wijs de ongeregelden terecht. Beur de kleinmoedigen op. Kom op voor de zwakken. Heb geduld met allen. 1 Thessalonica 5, vers 14. Het gezang. Ziet een uit zwakheid vallen. Reik hem de broederhand. Men helpt en schraast

0: wordt elk ook graag de reinste op het af te leggen baan. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.
1: Mijn naam is Ian Murasim en ik luister ook naar Radio Shalom 94.5 FM. U toch ook, because it's really the radio station with the right inspiration.

Hallo, happy kids. Ik ben broeder Valentino. Ik ben vandaag weer bij jullie om aan jullie het programma Happy Kids te presenteren. En hoe gaat het vandaag met jullie allemaal? Ja, ik hoop dat het met jullie heel goed gaat. Maar er zijn ook happy kids die niet zo happy zijn. En we denken ook aan hun. Ja? Maar kunnen jullie je helemaal geen zorgen, happy kids. Want zoals de tekst, de Bijbeltekst, ons vertelt, we hoeven niet bang te zijn. Want God is bij ons. Ja? Dus, maken jullie geen zorgen, happy kids. Wij dienen een grote, sterke God, die van ons houdt en voor ons zorgt. Ja, happy kids. Ik wil een liedje met jullie zingen. Het liedje heet Je hoeft niet bang te zijn. Gaan we dat liedje zingen? Ja? Oké. Als je het liedje kent, dan mag je met mij meezingen. En ook al ken je het liedje niet hoor, dan mag je mee neurien. Oké, mooi zo. We gaan van start.

0: Mooi zo. Heel goed gedaan hoor, Happy Kids. En nu gaan wij bidden. Laten wij allemaal een eerbiedige houding aannemen. Dank u wel, trouw God en Vader. Dank u wel voor de Happy Kids die meeluisteren. En ook voor alle kinderen in de wereld. Dank u wel dat ze niet bang hoeven te zijn, Heer God en Vader. Ook al gaan de lichten uit. Ze hoeven niet bang te zijn. Omdat u, trouw God en Vader, bij hun bent. Bij hun blijft. En ook al sluiten ze hun ogen, ze hoeven niet bang te zijn. Ook al komt oorlog of pijn, u zal bij ze zijn. Want u, trouw God en Vader, zal als een muur rondom hun leven zijn. Ik dank u daarvoor, Heer God en Vader. En zo bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. En dan wil ik samen met jullie de Bijbeltekst welke ik jullie heb aangeleerd gisteren herhalen. Happy Kids, wie van jullie heeft de Bijbeltekst onthouden? Ja? Oh, echt waar? Mooi zo. Gaan we hem dan samen opzeggen? Oké, mooi zo. De Bijbeltekst is gehaald uit Jesaja 41... Vers 10. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen. Ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Gisteren heb ik jullie verteld over een grote sterke reus. Wie kan mij zeggen hoe die reus heette? Happy Kids, hebben jullie dat onthouden? Ja? Hoe? Goliath. Goed zo. De reus heette Goliath. En alle soldaten, Happy Kids van koning Saul, die waren toch bang voor hem? Ja. Ze waren allemaal aan het beven, weet je nog? Ik wil niet met Goliath vechten. Ik ben bang. Ja, ze waren allemaal aan het beven, Happy Kids. Welke gevaarlijke wapens had Goliath bij zich, Happy Kids? Weten jullie dat ook nog? Want Goliath, die had wapens bij zich. Gevaarlijke wapens. En welke wapens waren die, Happy Kids? Ja? Oh, goed zo. Ja, inderdaad. Een speer en een zwaard. Ja? Een speer, dat is dus een stok met een scherpe punt. En een zwaard, dat is net als een mes, Happy Kids. Een scherpe mes. Niet zomaar een mes, geen kleine mes. Een groot mes. Ja. En met welke dieren, Happy Kids, had David in zijn leven gevochten? Want je weet, ik heb je verteld, David gaf aan koning Saul aan dat hij wilde vechten met Goliath. Maar toen zei koning Saul, nee David, je bent maar een jongen. Hoe ga je tegen Goliath vechten? En toen vertelde David aan koning Saul dat hij in zijn leven met dieren, gevaarlijke dieren heeft gevochten, omdat die dieren die schapen wilden opeten, waarop David moest letten. Om welke dieren ging het, Happy Kids? Inderdaad, een beer en een leeuw. Ja, en ik heb zojuist verteld dat die soldaten aan het beven waren, maar wie was niet aan het beven, Happy Kids? Wie wilde vechten met die reus? Wie? Ja, klopt, inderdaad. David. David was niet bang, Happy Kids. Nee, helemaal niet. De ruus. Hij was aan het spotten. Dat betekent... Hij was grappen aan het maken. Hij was God aan het beledigen. Ja, niet goed hè, Happy Kids? Nee. En David vond het ook niet goed. Hij zei, nee, dit moet stoppen. Dit mag niet. En zo heeft David zich opgegeven. David had aan koning Saul gezegd dat hij met Goliath wilde vechten. Koning Saul wilde eerst niet, maar later, toen David hem vertelde dat hij een leeuw en een beer heeft doodgeslagen, toen zei koning Saul, ja, dan mag je vechten tegen Goliath. Koning Saul, die wilde zijn harnas aan David lenen. Het harnas, dat is een soort van bescherming, Happy Kids. Ja, dat trokken de soldaten aan. Het was een soort pakje, ja, en je kreeg dan ook een koperen helm om je te beschermen wanneer je dus aan het vechten was. Dus Saul, koning Saul, die wilde zijn harnas aan David lenen. David, kom. Je gaat toch tegen Goliath vechten? Kom. Kijk, ik ga je mijn harnas lenen. Dan kan je hem gebruiken. Maar David zei, hier kan ik niet in vechten. Het is te zwaar. David zei, ik heb het ook niet nodig. Hou hem maar, koning Saul. David pakte zijn slinger. Ja, dat heb je goed gehoord, Happy Kids. Niet met een speer of een zwaard, nee. Hij pakte zijn slinger. Hij liep naar een riviertje. En hij koos 5 gladde stenen uit. En die stopte hij in zijn tas. Toen rende David naar Goliath. Goliath, die zag David aankomen. En wat denken jullie, Happy Kids? Was Goliath bang? Nee, inderdaad. Goliath was juist aan het lachen. Hij lachte David uit.
1: Wie is deze kleine jongen? Kom maar als je durft. Kom maar hier, ik zal jou een lesje leren.
0: De reus schreeuwde.
1: Kom maar op, snotneus. Ik voer je aan de vogels en aan de wilde dieren.
0: En al die soldaten die waren aan het beven, Happy Kids. Ze waren allemaal bang. Maar David was niet bang. Nee. Hij was zeer zeker van dat God hem zou helpen. Hij riep terug. Jij komt op mij af met een zwaard en een speer. Maar ik, David, kom op jou af in de naam van de Heere God. Je vecht niet tegen ons, maar tegen God. Straks weet iedereen dat iemand met de Heere God veel sterker is dan met iemand met een zwaard of een speer. Met zijn hulp zullen we jullie, Filistijnen, allemaal verslaan. David deed een steentje in de slinger. Toen zwaaide hij de slinger rond, steeds harder en sneller en sneller. En voordat Goliath met zijn grote speer naar hem kon gooien, liet David de slinger los. Poef! Het steentje vloog eruit en raakte Goliath precies op zijn voorhoofd, Happy Kids. De grote sterke reus zwaaide en waggelde en viel met een doffe dreun op de grond. Boedum! Daar lag hij, Goliath, die grote sterke reus. Hij kon niet meer spotten. Nee, want Goliath, die was dood. De Heere God had David geweldig geholpen. Eerst met de leeuw die een van die schapen wilde opeten, en toen met de beer. En nu had de Heere God hem geholpen om die grote en sterke Goliath te verslaan. Wow! Dat is toch geweldig, Happy Kids? David, die nog maar een jongen was, Die heeft een sterke reus verslagen. Hij heeft hem gewonnen. Maar niet zomaar hoor, Happy Kids. Nee. Maar dat was omdat David op de Heere God vertrouwde. En de Heere God heeft David geholpen. Dat is toch echt geweldig. Wauw, wauw, wauw. De Heere God had hem geholpen om die grote en sterke Goliath te verslaan. Wat was David dankbaar en blij. Zien jullie wel, Happy Kids, dat de Heere God helpt? Al de soldaten, die waren bang voor Goliath. Maar David, was David bang, Happy Kids? Nee, David was helemaal niet bang. Maar waarom was hij niet bang? Inderdaad, ja, omdat hij op de Heere God vertrouwde. Jij en ik hoeven ook niet bang te zijn, hoor, Happy Kids. Wanneer wij, net als David, echt op de Heere God vertrouwen, zal hij ons ook helpen. Zoals hij David geholpen heeft. Hij zal jou en mij ook helpen. Wauw. Echt een mooi verhaal, Happy Kids. Ik wil de Bijbeltekst met jullie herhalen. De Bijbeltekst, die is gehaald uit Jesaja 41, vers 10. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Zo, dat was het weer voor vandaag, Happy Kids. Laten wij bidden voordat we gaan afsluiten. Laten we allemaal een eerbiedige houding aannemen. Trouw God en Vader, ik dank u, Heere God, voor de vertelling van vandaag. Ik bid u, Heere God en Vader, voor de Happy Kids. En ik dank u dat we niet bang hoeven te zijn. Want u, de Heere God, u bent met ons. We hoeven niet bang te zijn. Als wij op u vertrouwen, dan gaat u ons helpen. Dan gaat u ons sterk maken. Ik dank u daarvoor, trouw God en Vader. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Hartelijk dank dat jullie vandaag weer hebben meegeluisterd, Happy Kids. Ik nodig jullie allemaal uit op morgen, dezelfde tijd, ja, te luisteren naar jullie eigen programma, Happy Kids. Dag, Happy Kids!

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tazaki Saidebe, de lieve mama van Eliza Saidebe. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Van harte goedemorgen, liefde luisteraars, broeders en zusters. En welkom bij het programma Een Goed Begin. Mijn naam is Wigel Hasselbank van de gemeente Tabernacle of Faith and Love Ministries. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, deze ochtend wil ik verder ingaan op het onderwerp het plan van God. En wel het plan van God voor ons leven. En om dit plan dat God had met ons, moest hij de hemel en de aarde creëren. En hij schiep dat alles. Daarna heeft hij door zijn woord alles wat op de aarde is, heeft hij door zijn woord uitgesproken en het is gekomen. Alles dat in de hemel is, dat vliegt, alle gevogelte, alles. Hij sprak het en het was er. Alles dat in de zeeën, dus in de zeeën, de wateren zwemmen, de vissen, alle vruchtbomen, alle gewassen die er zijn, heeft hij uitgesproken en het was er. En de Bijbel leert ons dat alles dat God geschapen heeft, was goed. God vond het goed. En als God het goed vindt, en wij, als wij op dat moment daar zouden zijn, dan zouden wij het adembenemend vinden. Kortom, als we kijken naar de natuur, als we kijken naar de zeeën, de rivieren, als we kijken naar de dieren, dan worden we stil. En dan beseffen wij hoe groot en machtig deze Allerhoogste en Allergrootste God is. En weet wat zo mooi is? Toen de Heer Jezus Christus, toen de Vader dit alles schiep, wilde hij niet dat deze dingen onbeheerst zouden blijven. Hij wilde niet dat alles zijn gang zou gaan zoals het is. Nee, hij wilde dat deze zaken door de mensen beheerd zouden worden. En hij heeft toen, ik las het ook met u, nadat hij alles geschapen heeft, was hij in gesprek met zijn zoon, de Heilige Geest. En hij zegt: laat ons mensen maken die over alles zou heersen. Hebben we nagelezen in Genesis hoofdstuk 1, vers 26. En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En het woord leert ons heel duidelijk. En God zeide: laat ons. Dus ze waren in gesprek. Hij, de Zoon en de Heilige Geest waren in gesprek. En hij maakte de mens, zodat de mens zou kunnen heersen over alles wat hij geschapen heeft. Dat was het allereerste plan van God. Waarom hij dat alles heeft gemaakt. En geliefde luisteraars, God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis, om hen niet alleen de mogelijkheid te geven om over alles te regeren, maar het meest belangrijke was om in relatie, gemeenschap met hem te zijn. In zijn tegenwoordigheid te mogen zijn. Vandaar dat hij de mens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Alleen zo konden wij in zijn tegenwoordigheid komen. Alleen op zo'n manier, geliefde luisteraars. Alleen doordat wij naar zijn beeld en gelijkenis zijn geschapen, zijn wij in staat om te kunnen heersen over alles wat hij gemaakt heeft. Zonder dat zou het niet lukken. Het zou niet lukken. Trouwens, laten we eerlijk zijn. Als we kijken naar wat er allemaal gebeurd is, dan merken wij dat velen van ons na de zonde niet meer het beeld en gelijkenis van de Heer Jezus vertonen, maar een heel ander beeld en gelijkenis. Waardoor wij niet meer kunnen heersen over niks. We kunnen het niet, we hebben die mogelijkheid niet, we hebben het gezag en de autoriteit niet meer. Omdat wij het uit handen hebben gegeven toen de tijd. Het is heel belangrijk, geliefde luisteraars, om te weten wat de reden is dat de Heer ons geschapen heeft. En ik heb het al gezegd. Het meest belangrijke plan van God was om in relatie, gemeenschap met hem te zijn. In zijn tegenwoordigheid. Vandaar dat hij de mens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Alleen zo konden wij in zijn tegenwoordigheid komen. In Genesis 2 vers 7 lezen we het volgende. Genesis 2 vers 7. Toen formeerde de Heere God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus. Alzo werd de mens tot een levend wezen. Ik moet u heel goed weten, geliefde luisteraars, broeders en zusters. Al het andere wat God gemaakt heeft, hij sprak en het was er. Hij sprak en het was er. Maar bij de mens leert het ons in vers 7, God formeerde de Heere de mens van stof uit de aardbodem. En God blies zijn levensadem in de mens. Hij sprak het, hij heeft de mens niet gecreëerd door te spreken. Hij heeft de mens zelf gecreëerd uit stof. Hij heeft hem zelf geformeerd uit stof. Dat staat duidelijk. God formeerde de mens in vers 27 en blies zijn levensadem in ons. Al het andere dat hij gemaakt heeft, deed hij door het te zeggen. Bij de mens, zoals ik het al zei, heeft hij ons zelf gecreëerd. Hij heeft niet gezegd, we zijn er en dan waren we er. Nee, hij heeft ons zelf gecreëerd. Dat heeft hij gedaan vanwege het groot en bijzonder plan dat hij met ons had. En hij heeft hij ons gemaakt naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Om ons de mogelijkheid te geven om hem te kunnen dienen. Om hem te kunnen aanbidden. Om in zijn tegenwoordigheid te kunnen zijn. Om dicht bij hem te kunnen zijn. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Het meest grootste plan die God heeft met ons mensen. Is om in tegenwoordigheid met hem te leven. Is om hem te dienen. Om hem te aanbidden. Om hem te verheerlijken. Om in zijn tegenwoordigheid te zijn nogmaals. Dat is het plan van God. Dat we in alle eeuwigheid bij hem zouden zijn en hem verheerlijken. En geliefde luisteraars. En omdat God gemeenschap met ons mensen wilde hebben. En bij de mensen wilde wonen. Heeft hij het paradijs gemaakt. U hebt me goed gehoord. Omdat de Heer gemeenschap met ons wilde hebben. En bij de mensen wilde wonen, heeft hij het paradijs gemaakt. Reeds in het prille begin van het ontstaan van deze aarde. Heeft hij het paradijs gemaakt om het plan dat hij met ons mensen heeft in vervulling te doen gaan. Om aan dit plan gestalte te geven. Heeft hij het paradijs gemaakt, opdat wij in zijn tegenwoordigheid zouden zijn. Hem zouden aanbidden, hem zouden verheerlijken. Omdat hij bij ons wilde zijn. Hij wilde ons, ja, gemeenschap met ons hebben. En daarom heeft hij het paradijs gemaakt. Want wij daar zouden zijn, in gemeenschap met hem. Omdat wij hem zouden eren. Hem dienen en aanbidden. Hem geven alle lof en alle glorie die hem toekomt. Dat is het grootste plan van de Heer Jezus Christus. Genesis hoofdstuk 2 vers 8 tot en met vers 9 is heel duidelijk. Voorts plantte de Heer God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Ook deed de Heer God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten. Begeerlijk om te zien en goed om van te eten. En de boom des levens in het midden van het hof, benevens de boom der kennis van goed en kwaad. Maar belangrijk is vers 8. Voorts plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten. En hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Hij plaatste daar de mens die hij geformeerd had. Dat zegt mij, wij alle mensen zijn door God geformeerd. En reeds vanaf het begin van deze ontstaan van deze aarde, van het begin van dit alles bij de schepping, heeft hij het plan dat de mensen in zijn tegenwoordigheid zouden leven. En hij heeft de mens geformeerd voor zijn eer en zijn glorie, om hem te aanbidden. Dat was het plan van God, geliefde luisteraars. Dat wij mensen hem zouden aanbidden tot in aller eeuwigheid. Dat wij mensen hem zouden dienen, verheerlijken, verhogen. En als dat nog niet genoeg is, dan zou hij ons ook de mogelijkheid geven om over alles te heersen dat hij gemaakt heeft. In de mens die hij toen geschapen heeft, had hij de mogelijkheid gezet om hem waarachtig te kunnen dienen en aanbidden. Geliefde luisteraars, broeders en zusters, dat is het meest belangrijke plan die God had met uw leven. Om hem te aanbidden, te dienen, te verheerlijken, te verhogen in alles. Iets dat wij mensen voor eeuwig zouden doen. God had alles in place. Alles wat goed uitgewerkt door hem. Geliefde luisteraars, broeders en zusters. Nadat God het paradijs gemaakt had, heeft hij de mens die alleen was toen een verbod opgelegd. In Genesis 2 vers 15 tot 17 zien wij het volgende. Genesis 2 vers 15 tot 17. En de Heere God nam de mens en plaatste

0: Geliefde luisteraar, het gebod dat God de mens heeft opgelegd was een heel simpel gebod. De mens mocht van alles eten, maar van die ene boom mocht hij niet eten. Van één boom maar mocht hij niet eten. Want als hij daarvan eet, zal hij voor zeker sterven. En het plan van God met de mens zou vanaf dat moment vernietigd zijn. En jammer genoeg, zien wij ook in deze tijd. Er zijn zoveel geboden die er zijn waaraan wij ons moeten houden. Maar als er iets is wat mijn mensen heel veel doen, is het overtreden van de geboden Gods. Heel veel van ons houden ons niet aan de geboden die de Heer ons heeft opgelegd. Waardoor er zoveel ellende, zoveel strijd, zoveel problemen, zoveel dingen verkeerd gaan in ons leven. Omdat wij ons niet houden aan de geboden van God die Hij ons oplegt. We doen gewoon de dingen die wij niet behoren te doen. En wat doen wij daarmee? Daardoor wij verstoren en verhinderen het plan van God met uw leven. Zoals het gebeurd is in het paradijs, gebeurt toch nog steeds dat velen van ons heel vaak dingen doen die wij niet behoren te doen. We zijn buiten de orde van God. We doen juist datgene waarvoor Hij ons waarschuwt. Geliefde luisteraars, voor deze morgen ga ik het hierbij laten. Zo de Heer mij de genade schenkt, ben ik er morgenochtend weer. Dan zullen wij dieper gaan en nog meer ontdekken wat het plan van God is voor ons leven. Ik wens u een heel gezegende en een fijne dag verder. Blessings!
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Het is dinsdag 26 mei. Geliefde, God zegen en goedemorgen. Ik groet u in de naam van onze Heer en Heiland. Van harte welkom in uw programma De Hernutte. Mijn naam is Sandra Pankabijlhout, predikant bij de Evangelische Broedergemeente. Hoe heeft u de nachtrust ervaren? En hoe voelt u zich? Hoe gaat het vandaag met de mensen die een dierbare kwijt zijn, pas hebben begraven of zich voorbereiden om hun dierbare te begraven? Ik hoop dat u de troost van de Allerhoogste God mag ervaren en dat u mag weten dat de pijn die u ervaart, het verdriet dat u ervaart, Jezus hoort u. Jezus kent u en Jezus ziet u en hij voelt met u mee. En dat u die pijn mag overgeven aan deze Jezus Christus, onze Heiland. Ik lees voor u de dagteksten van vandaag. Het dagwoord is gehaald uit Psalm 97, vers 10. Uit de Nieuwe Bijbelvertaling 2021. En het luidt als volgt. U die de Heere bemint, haat het kwade. En uit 1 Thessalonicenzen 5, vers 14 het leerwoord. Wijs de ongeregeldheden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, heb geduld met allen. 1 Thessalonicenzen 5, vers 14. En het lied dat erbij hoort, ziet gij een uit zwakheid vallen, reikt hem de broederhand, men helpt en schraagt steeds allen, men snoert de liefdeband. Kom, sluit u vaster aan, in eigen oog de kleinste, wordt elk ook graag de reinste op de af te leggen baan. Tot zover de dagteksten voor vandaag.

Geliefden, ik lees voor u een gedeelte uit Handelingen, hoofdstuk 4, vers 23 tot en met 31. En toen ze vrijgelaten waren, gingen zij naar de hunnen en deelden hun mede al wat de overpriesters en oudsten tot hun gezegd hadden. En toen deze het hoorden, verhieven zij eenparig hun stem tot God en zeiden: Gij, Heere, zijt het, die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en al wat daarin is, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David, uw knecht, gezegd hebt: waarom hebben de heidenen gewoed en de volken ijdele raad bedacht? De koningen der aarde hebben zich opgesteld en de oversten zijn tezamen vergaderd, tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die hij gezalfd hebt, Herodes, zowel als Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken van Israël, om te doen al wat uw hand en uw raad tevoren bepaald had dat geschieden zou. En nu, Heere, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat gij uw hand uitstrekt tot genezing en dat tekenen en wonderen geschieden door de naam van uw heilige knecht Jezus. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen, en ze werden allen met de Heilige Geest en spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Tot zover deze schriftlezing.

Geliefden, gisteren hebben we gelezen 1 Korintiërs, waar de genadegaven, de gaven van werkingen, de gaven van genezingen enzovoorts werden besproken. En we spraken erover dat het belangrijk is dat we ontdekken welke gaven we hebben en dat we ook als kerkgemeenschap, als lichaam van Christus, mensen ook de ruimte geven om die gaven te beoefenen, uit te voeren. In Handelingen, hoofdstuk 4, is er een situatie, juist omdat de genadegave, de gave van genezing is uitgevoerd. Hoofdstuk 4 heeft als titel Petrus en Johannes voor de raad. En weet u, ze moesten voor de raad verschijnen, omdat er een genezing van een verlamde had plaatsgevonden. Er was eerder, waren er genezingen, maar dat Petrus en Johannes deze genezing deden, er ontstond zoveel oproer, zoveel jugu-jugu. En uiteindelijk moesten ze voor de raad verschijnen om zichzelf te verdedigen, om aan te geven waarom ze die handeling hadden gepleegd. Maar het was duidelijk, het was zichtbaar. Die man was verlamd en het was zichtbaar dat hij genezen was. En die raad, die zocht alles uit voor argumenten. Om aan te geven dat ze niet op die manier moesten handelen. Maar uiteindelijk is het wel God die bepaalt hoe iemand wandelt en hoe iemand zich gedraagt. En ik wil u bemoedigen. Want misschien zijn er mensen die al weten, ervaren dat ze een bepaalde gave hebben. En dat u door deze of gene beperkt wordt om die gave uit te oefenen. Of misschien oefent u die gave uit, maar dan zijn er heel wat opmerkingen en vindt u het eigenlijk niet zo spannend meer om in die gave te wandelen. Ik wil u vandaag zeggen, geliefde, Gods woord zegt dat we God boven mensen moeten gehoorzamen. En ik besef dat het niet altijd even spannend is om enthousiast te blijven. Als er steeds opmerkingen worden gemaakt over de bediening waarin je wandelt. Of als je beperkt wordt om die bediening uit te oefenen. Dat het niet zo spannend is. Ik wil u zeggen dat u niet de enige bent. Gods woord is duidelijk. Petrus en Johannes, die gaan naar die tempel. In het uur van het gebed. En die man zit daar, hij is verlamd. Er staat van de schoot zijner moeder aan. Zo, hij is geboren. Hij is verlamd geboren. En uiteindelijk kunnen deze twee discipelen, Petrus in het bijzonder, die dragen deze man op om te wandelen in de naam van Jezus de Christus. En deze handeling, die uiteindelijk staat die man daadwerkelijk op, dus hij wordt genezen. Deze handeling die brengt dus die rumoer tot stand, waardoor ze dus voor die raad moeten verschijnen. De priesters, de hoofdman van de tempel, de Sadduceeën, ze zijn zeer verontwaardigd, want er werd gesproken over het feit dat Jezus opgestaan is uit de doden. En ze bleven de naam van Jezus prediken. En ze bleven doen wat God hun aan opgedragen. Ze bleven wandelen in die bediening die Gods geest ze gegeven had. In de naam van Jezus de Christus, de opgestane Heer. Zo, u bent niet de enige. Petrus en Johannes, die moesten zich verantwoorden voor de raad. En misschien wordt u opgeroepen door de voorganger of het bestuur of een oudste of de apostel, wordt u opgeroepen om te vragen van, wat is dit ding dat je doet? En dan moet je verantwoording afleggen over die handelingen die je pleegt. Ik wil u bemoedigen, geeft u niet op. Houd u vast aan wat God u gegeven heeft. Want ook al zouden mensen u beperken, God beperkt u nooit in wat Hij u gegeven heeft. Hebben we niet gelezen dat Gods geest
deze of gene de gave geeft aan wie hij wil. Dus u bent niet te min om die gave te ontvangen van Gods geest. U bent niet te. U bent het waard om die gave te hebben wanneer Gods geest u het gegeven heeft. Dus u mag wandelen in die gave. En wees u niet bevreesd wanneer u opgeroepen wordt om u te verantwoorden. Omdat het diezelfde God is. Het is diezelfde geest die u zal geven de woorden dat u moet spreken. Doe niet na te denken. Want wie recht doet, God staat klaar om die bij te staan. Dus u hoeft niet na te denken welke woorden u zal gebruiken, welke argumenten u zal gebruiken. God gaat u zelf de woorden in de mond leggen om te wandelen, om te spreken op basis waarvan u wandelt in gehoorzaamheid aan God. Omdat u God dient en God gehoorzaamt. En dat is het beste wat God van ons vraagt. Uiteindelijk, Petrus en Johannes, die worden vrijgelaten door de raad. En wanneer ze komen en vertellen, is er natuurlijk blijdschap. En wordt er ook gebeden. En in die situatie zien we opnieuw dat de geest van God de mensen die daar staan vervult. Dat geeft dus ook aan dat terecht Johannes en Petrus zijn vrijgelaten. Want wanneer ze nu in die gemeenschap gaan, is het Gods geest die opnieuw gaat bewegen te midden van die gemeenschap. En in vrijheid mogen ze verkondigen het woord van God. Ik wil u bemoedigen, gebruikt u die vrijheid die God u gegeven heeft om te wandelen in die bediening die u van Gods geest ontvangen heeft. Ik wens u Gods kracht en Gods nabijheid toe. Amen.

Laat ons bidden. Liefdevolle Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob, Heilige Israëls, die God die zijn geest ter beschikking stelt van deze of gene, zoals de geest het wil. Vader, dank u wel dat we vandaag in het bijzonder die personen voor uw troon mogen brengen die een beperking ervaren van deze of gene personen of autoriteiten om te wandelen in hetgeen de geest als gave heeft gegeven. Vader, we bidden om kracht voor deze personen. Dat ze mogen ervaren dat u hun rechter bent. Dat ze mogen ervaren dat u voor ze strijdt in die beperking die ze ervaren van andere mensen. Heer, want in het koninkrijk is er geen strijd. Hoeft er geen strijd te zijn tussen mensen. Want die bediening is niet van ons. U heeft het ons gegeven. En Heer, we bidden dat uw harten aanraakt, ook van de mensen die die beperking opleggen, dat u hun harten aanraakt om in te zien dat niets van hen geschaad wordt, maar dat het om uw naam gaat. En wanneer ieder wandelt in zijn of haar bediening, dan het gaat om u. En dan groeit het geheel aan het verkondigen van uw woord. En is er ruimte dat mensen kennen en erkennen, u die bent de enige en waarachtige God. Vader, neemt u over. We bidden ook vanmorgen voor degenen die troost nodig hebben omdat ze een dierbare moeten begraven of begraven hebben. Vader, u kent het gemis en u kent het verdriet en de pijn die ze ervaren omdat hun dierbare er niet meer is. Vader, neemt u over. U bent God, de Almachtige. We buigen ons voor uw wil. En des te meer bidden we om kracht dat u ons bijstaat om uw wil te accepteren en te erkennen. Want u bent immers de heilige en de almachtige God. Dank voor uw genade en trouw. Halleluja. Amen. Amen. Geliefden, ik wens u een mooie voortzetting van deze dag. Ervaart u Gods nabijheid. Ontvangt u Gods liefde. En deelt u het verhaal met de mensen die u tegenkomt. Blessie tamboem. Mijn naam is Sandra Pankabijlhout. Predikant in de Evangelische Broedergemeente. Op dit moment te werk gesteld in de gemeente Helene Christine. God zegen en goedemorgen.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Goedemorgen, lieve luisteraars. Ik ben Shulaika Cairo van het Surinaams Bijbelgenootschap. En ik ben vandaag jullie host van het programma SBG On Air. Ik ben blij om hier te zijn bij jullie in de studio. Van harte welkom. Als je vrienden hebt, familie, bel ze. Laten ze zich dat ze ook kunnen luisteren naar dit programma. Om meer te weten over het SBG. Ook hebben we leuke prijsjes die we vandaag zullen weggeven. Dus blijf afgestemd. Ik ben niet alleen in de studio, maar ik ben met...
1: Met Raitsa. Ik groet het ook. Goedemorgen alle luisteraars van Radio Shalom. We zijn er weer met de gloednieuwe aflevering van SBG On Air. Zoals je like het zei, hebben we vandaag ook weer leuke prijsjes. Dus blijf afgestemd. Ik denk dat de mensen vandaag kunnen bellen, hè?
0: Ja, we gaan de lijnen opengooien via WhatsApp natuurlijk. Maar dan kunt u bellen voor een leuke prijs. Vandaag zijn we in de studio en we zullen ook weer het werk van het SBG bekendmaken.

0: Dit jaar zit nog vol andere activiteiten. En dat willen we allemaal met jullie delen. Ja toch, Raïssa? Komende zaterdag hebben we al de volgende activiteit.
1: Ja, dat klopt. Aankomende zaterdag hebben we het Nationaal Kindergebedsdag. Dat wordt jaarlijks georganiseerd samen met Stichting Weet Mee Lammeren en Stichting Kinder Evangelisatie Suriname. En ja, dit jaar is het op zaterdag 30 mei. En ja, als u zich nog niet heeft geregistreerd of uw kinderen nog niet heeft geregistreerd, zou ik zeggen, er is nog plek. U mag dat nog doen op het nummer.
0: Ja, laat me dat even het nummer erbij halen, maar u mag uw kinderen nog registreren. Het gaat wel heel snel hoor, dus wees er snel bij. Ik denk dat de registratie nog enkele dagen, 2 dagen of zo open zal zijn. Maar mis dit niet, of laat uw kind dit niet missen. Want het is goed als kinderen van jongs af aan al het pad van de Heer opvolgen.
1: Ja, klopt, helemaal. Ja, het nummer waarop men nog kan registreren is 8945-345. Nogmaals, 8945-345. Dat is het nummer van Weet Mee Lammeren. Dus als u een appje stuurt, stuurt u de naam van het kind, leeftijd, zodat ze in groepen worden verdeeld. En u zal ook zelf zien wanneer ze daar zijn. Het wordt een hele interactieve dag. Er zullen workshops verzorgd worden. De kinderen zullen meer geïnformeerd worden over bepaalde onderwerpen, zodat ze gericht kunnen leren bidden. En ja, er zal ook een kinderpreesteam zijn.
0: Ja, en dat vind ik zo geweldig om te zien hoe kinderen de Heer loven en prijzen. Dit alles zal geleid worden door kinderen. Zelfs de muziekinstrumenten zullen door kinderen bespeeld worden. Wat bijzonder is dat, hè? Dus laat uw kind dit niet missen. En laten ze ook deel hiervan zijn. En ja, want Gods woord zegt immers, leer uw kind van jongs af de juiste pad. En hij zal er niet van afwijken wanneer hij ouder geworden is. Ja, dus ik bemoedig u, als uw kind nog niet heeft geregistreerd, doe dat. Heel gauw. Voor meer informatie mag u zijn bij Stichting Weet Mee Lammeren of bij het Surinaams Bijbelgenootschap. We gaan nu even naar een break. We gaan luisteren naar een heel leuk lied en we zijn straks bij jullie terug.

0: Yes, we zijn terug. Fijn om u te hebben hier zo in het programma SPG On Air. Zoals we eerder hebben aangegeven, hebben we ook enkele leuke prijzen vandaag. Zometeen zullen we onze eerste vraag stellen. En het wordt heel erg spannend vandaag. Dus blijf afgestemd. Maar wat ik nog met u wil delen over het Surinaams Bijbelgenootschap is dat we ook naar verschillende kerken gaan om promotie te doen en meer bekendheid te geven aan het SBG. Als u dat nog niet wist en als u deel uitmaakt van een kerk waar u ons nog nooit op bezoek heeft gehad, dan mag u ons ook contacten. U mag ons benaderen hiervoor. We komen graag op bezoek om het werk meer bekendheid te geven, om te laten weten wat het SBG allemaal doet. En we komen met bijbelmateriaal, we komen met audiomateriaal, zodat u kunt zien wat de audiobijbels precies zijn, wat het inhoudt, hoe het allemaal werkt. En er zijn bijbels die we meenemen om te verkopen. Dus bent u geïnteresseerd in zo'n promotie, maakt u dan contact met het SPG en we komen graag langs in uw gemeente. Ja, toch, Raïs, heb je nog iets toe te voegen?
1: Ja, klopt. Wat ik nog zou willen toevoegen is dat we komen graag om kennis te maken, of ja, de gemeente kennis te laten maken met het werk van het SBG. Omdat wij het niet alleen kunnen. We hebben u nodig om te helpen om het evangelie te verspreiden. Wij hebben het materiaal beschikbaar. We hebben de bijbels, we hebben de audiobijbels, we hebben verschillende vertalingen. Maar uiteindelijk hebben we elkaar nodig.
0: Ja, we hebben de plaatselijke kerken nodig om ons te helpen hiermee.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dus vandaar dat we al een hele tijd hiermee bezig zijn om promotie te doen, om langs te komen. En u ook die betrokkenheid, we willen u betrokken laten voelen met het werk van het SBG en ook mee te helpen om Gods woord te verspreiden. Ja, dus bent u geïnteresseerd, maakt u contact met ons. U mag appen naar het nummer 8846993. Nogmaals, 8846993. Raïssa, we hebben een vraag vandaag. Een van onze vragen vandaag zullen we alvast stellen voor een leuke prijs.
1: Ja, vandaag gaan we het een beetje anders doen. We hebben de laatste tijd heel veel bijbelvragen gesteld.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook heel veel informatie gedeeld over het Surinaams Bijbelgenootschap. Ja. En we weten dat de luisteraars wel luisteren. Dus we gaan vandaag kijken wat ze allemaal hebben onthouden.
0: Klopt, van het Surinaams Bijbelgenootschap. Hoe goed heeft u geluisterd naar alle informatie die we hebben gedeeld? So, here we go. Onze eerste vraag.
1: Oké, onze eerste vraag. Hoeveel volledige bijbels heeft het Surinaams Bijbelgenootschap tot nu toe uitgegeven? En om welke talen gaat het? Nogmaals, hoeveel volledige bijbels heeft het Surinaams Bijbelgenootschap tot nu toe uitgegeven? En om welke talen gaat het? Als u het antwoord kent, mag u bellen op het nummer 8755358. Dat is het WhatsApp-nummer van Radio Shalom. Dus als u belt, moet u wel met WhatsApp bellen. Want anders kunnen we u niet in de uitzending hebben. Dus nogmaals, 8755358.
0: Ja, wilt u zo'n leuke prijs van het SBG in uw bezit? Dan moet u bellen. Belt u gewoon, we zijn hier. We wachten op u om deze leuke prijs weg te geven.

0: Yes. Terwijl we wachten op de mensen die het antwoord kennen, willen we toch even praten over een van onze projecten die heel binnenkort van start zal gaan. En dat is de
1: Empowering Guardians
0: of Tomorrow. We zijn elk jaar bezig om kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen te voorzien van schoolpakketten. Zodat ze ook elk schooljaar weer naar school kunnen gaan met een nieuwe tas en met nieuwe schoolspullen. Want misschien staan we er niet bij stil, maar er zijn nog steeds kinderen die gescheurde tassen hebben of de oude spullen weer moeten gebruiken. Dus het is ook wel fijn voor die kinderen. En ik denk dat het ze ook een push geeft, een motivatie geeft om met frisse moed het nieuwe schooljaar te beginnen. Dus dit jaar zijn we ook weer van plan om dit project uit te voeren. En we zijn van plan om te gaan naar de districten Saramaka, Koroni, Nikeri en Sipaliwini. We hebben het al eerder aangegeven, maar we gaan de Heer dit jaar uitdagen.
1: Ja, helemaal. Wat ik ook even wil toevoegen, is dat we heel graag alle kinderen van deze scholen een schoolpakket zouden willen geven. Klopt. Als het binnen ons vermogen was. Maar we hebben donaties binnengehaald en we willen het toch geven aan de kinderen die het moeilijkst hebben. Dus samen met de scholen, samen met de leerkrachten gaan we na om te kijken welke de meest kwetsbare kinderen zijn op deze scholen. Dus vandaar dat we zo deze groep bereiken. En dat het een motivatie voor hun mag zijn om hun best te blijven doen op school. En zo ook in aanraking komen met Gods woord. Want het belangrijkste dat we zetten in zo'n schoolpakket is een Bijbel. Een kinderbijbel of een jongere Bijbel voor de iets oudere kinderen. Dus met dit project willen we zo de harten van deze kinderen winnen voor Christus. Maar ook hen een push geven om hun best te blijven doen op school. Ja, dus we zijn al bezig met de voorbereidingen. We hebben donaties binnengehaald. We danken de mensen die tot nu toe hebben gegeven voor dit project. De organisaties, bedrijven. Maar heeft u het op uw hart om alsnog te sponsoren? U hoeft ook niet met een groot geldbedrag te sponsoren. Als u zegt van, hey, ik wil één tas sponsoren. Want ik geloof dat één tas een impact zal maken voor één kind. Dan mag dat ook. Maakt u contact met ons. We geven u de kosten. We bespreken dit alles samen. En dit kan dan een mooi project gaan worden. Of ja, dit kan impact gaan maken op het leven van zo'n kind. Dus voelt u op uw hart dat u ook deelgenoot wil zijn van dit project. Dat u ook wil doneren. Dan mag u contact met ons maken. Als het dit jaar niet meer lukt, kan het zeker naar het volgend jaar. Want we willen dit tot een jaarlijks terugkerend project maken. Ja. Dus we kijken naar u uit. We willen het samen met u doen. En we zullen u zeker ook op de hoogte houden bij het verloop van dit project.
0: Ja, klopt. En misschien is het ook goed om te vermelden wat ons streven is.
1: Ja.
0: We hebben het afgelopen jaar 1000 schooltassen verstrekt. We hebben 1000 kinderen kunnen blij maken. Mm. En dit jaar, zoals ik al zei, gaan we de heren uitdagen.
1: Ja.
0: We willen 2000 schooltassen verstrekken. Omdat we hebben gezien dat de vraag er is.
1: Klopt.
0: Die nood is er. En ja, het is ook niet fijn dat kinderen die graag een tas willen, dat ze het niet kunnen krijgen.
1: En toch? Soms heb je niet dat de ouders niet willen, maar het is niet binnen hun vermogen. Sommige ouders hebben meerdere kinderen, waardoor het niet altijd lukt om voor allemaal of nieuwe spullen te kopen elk jaar.
0: Ja.
1: Dus we geven hen ook een steun in de rug door dit project.
0: Ja, klopt.
1: Dus hiermee willen we aangeven van, voelt u zich geroepen, voelt u zich bemoedigd om dit project te ondersteunen, dan maakt u gerust contact met ons voor dit project. Ja, we willen het samen met u doen en niet alleen. Want het woord van God moet verspreid worden over de hele natie en voor alle volkeren.
0: Vanaf jongs af aan. Oké. Misschien moet ik die vraag even herhalen. We hebben nog een prijsvraag. De vraag die luidt: hoeveel volledige Bijbels heeft het Surinaamse Bijbelgenootschap tot nu toe uitgegeven? En om welke talen gaat het? U mag ook appen hoor. Ik was vergeten om dat te zeggen. U mag bellen of appen op het nummer van Radio Shalom 8755358.
1: En we hebben dit vaker gezegd, we hebben het vaker bekendgemaakt. We hebben ook bekendgemaakt dat het SBG dit jaar nog een volledige Bijbel zal uitbrengen. En als u goed heeft geluisterd, zult u het antwoord op deze vraag wel kennen. Het is heel makkelijk. Dus we wachten op u. We willen niet teruggaan met de prijsjes. Ze zijn hier. Dus bel gerust en win een prijs van ons. Ja, SBG viert dit jaar 60 jaar van Bijbelwerk in Suriname en in Guyana. Want vaak genoeg vergeten we Guyana, maar we hebben ook het Bijbelwerk van Guyana onder ons beheer, om het zo te zeggen. Ook de Bijbelvertaling daar doen we. Als u het niet wist, er zijn meerdere talen in Guyana. Ja, er zijn, net als we hier binnenlandbewoners hebben, hebben we in Guyana ook binnenlandbewoners. In het binnenland van Guyana zijn er mensen die andere talen spreken. Ik denk dat we een beller hebben. Ja?
0: Oké, we hebben een beller. Hallo?
1: Hallo? Goedemorgen.
2: Hallo?
1: Ja, hallo, goedemorgen met Julaika. Tot wie spreek ik?
2: Susila.
1: Nogmaals?
2: Susila.
1: Susila, welkom in het programma. En ik denk dat u heeft gebeld voor dat u het antwoord weet voor, op deze vraag. We luisteren naar u. Nogmaals? Ja, dat is goed.
2: In heen?
1: Nee, helaas niet.
2: Nederland?
1: Nee.
2: Chinees?
1: Nee, helaas niet. De Sranantongo Bijbel hebben we wel uitgebracht, de volledige Sranantongo Bijbel. Ik moet wel bekendmaken, het Surinaams Bijbelgenootschap vertaalt geen Nederlandse Bijbels. Dus die worden niet door ons vertaald. Maar de Sranantongo Bijbel is wel een goed antwoord. We hebben nog volledige een, ja. Bijbel vertaald. Wilt u nog een keer proberen? Het is ook een Surinaamse.
2: Okan.
1: Nee, helaas niet.
0: Okan hebben we nog niet uitgegeven. Misschien kan ze het later weer proberen.
1: Ja. We willen u bedanken voor het meedoen. En misschien kunt u het weer proberen.
0: Oké, dat was Susila.
1: Susila, ja.
0: Jammer genoeg had ze maar één van de antwoorden goed. Oké, ik zie dat we ook een app binnen hebben gehad. Iemand schrijft Tsunami Bijbel en de Sranantongo Bijbel. Dat is ook half goed. Het gaat om de Sranantongo Bijbel, maar ja. De Tsunami Bijbel, die hebben we nog niet uitgegeven.
1: Volledig. We hebben nog het alleen volledig, in het ja. Nieuwe Testament. Dus het is nog niet volledig. Maar als je het antwoord kent, er is nog een volledige Bijbel. Dat is uitgegeven door het SBG. Kent u het antwoord, stuurt u ons een appje of belt u gerust naar de studio. We wachten op u. Zoals ik eerder aangaf, sprak ik over het werk in Guyana. We hebben nog een beller. Ja. Dat is fijn. De mensen zijn enthousiast. Goedemorgen, hallo.
2: Ja, Susila weer.
1: Goedemorgen, zuster Susila. Welkom.
2: Een Portugees.
0: Nee, Portugees is niet correct.
1: Helaas niet. We verkopen. Nogmaals.
2: Een Spaanse Bijbel, Portugese Bijbel.
1: Nee, we verkopen wel Spaanse en Portugese Bijbels, maar die worden helaas niet, of zijn niet door ons vertaald. Niet door het Surinaams Bijbelgenootschap. Het gaat om de Surinaamse talen, de talen die hier in Suriname worden gesproken.
2: Nederlands?
1: Nee, helaas niet.
2: Guyanees?
1: Nee, we helpen ook met de vertaling in Guyana, maar die hebben we helaas niet in Suriname. Het gaat om Surinaamse talen nogmaals. Ik wil u bedanken, Susila, voor het meedoen. Hartelijk dank. Wie weet wint u in de komende periode een prijsje van ons. Nou, dat was Susila. En ik denk dat we nog een paar appjes binnen hebben.
0: Ja, klopt. We hebben nog een app binnen. En de persoon schrijft Sranantongo Bijbel en de Javaanse Bijbel.
1: Wauw, dat is geweldig. Dat is het juiste antwoord. De Surinaams-Javaanse Bijbel, en dat is de Kitab Suchi. En de Sranantongo Bijbel, dat woord to Fugado. Die twee Bijbels hebben wij onlangs uitgebracht in de afgelopen periode. Is er een naam vermeld van de persoon die...
0: Ik denk Merlita Wijngaarden.
1: Oké. Nou, we maken contact. We maken verder contact met jou. Hartelijk bedankt voor het meedoen en gefeliciteerd. We geven ook aan wat je van ons hebt gewonnen. Dus nogmaals bedankt. En aan de overige luisteraars wil ik zeggen, blijf luisteren, we hebben nog een vraag. En daarop kan je ook een leuke prijs winnen. Ja, we gaan even naar een break, een music break. En we zijn zo terug bij jullie.

0: We zijn terug. Ja, u heeft net kunnen luisteren naar een gezegend lied. Een heel mooi lied. Ik hoop dat het u heeft bemoedigd. En zoals ik aangaf, hebben we nog een leuke prijs die we willen weggeven. Luistert u heel goed. En als u ook onze vorige afleveringen heeft gevolgd, zult u het antwoord op deze vraag ook kennen. Het Surinaams Bijbelgenootschap is aangesloten aan een wereldbond van Bijbelgenootschappen. Wat is de naam, de officiële naam van deze bond? Ja, de officiële naam. We willen weten wat de officiële naam is, waaraan het Surinaams Bijbelgenootschap is verbonden. Als u het antwoord kent, mag u bellen en het antwoord geven. Ja, we kijken uit. U mag appen, u mag bellen. En we popelen om u te verwelkomen en u deze prijs te geven. Nogmaals de vraag. Het Surinaams Bijbelgenootschap is verbonden aan een wereldbond van Bijbelgenootschappen. Wat is de officiële naam van deze genootschap, om het zo te zeggen? Ja, we wachten op u. U mag bellen, u mag appen. En om even verder te gaan, zoals we aan hebben gegeven, is het SBG 60 jaar. We vieren ons 60-jarig bestaan. En we hebben nog meer activiteiten, nog meer opkomende activiteiten dit jaar. Zoals elk jaar hebben we onze Bijbelmaand in de maand oktober. Maar dit jaar wordt het bijzonder omdat het SBG 60 jaar is. Dus we zullen meer activiteiten hebben in de Bijbelmaand. Kijk ook uit naar onze winkelactie. Want we zullen een speciale winkelactie hebben dit jaar in de Bijbelmaand. En ook dit jaar hebben we onze dankdienst in verband met 60 jaar SBG. En tegelijkertijd zullen we de dedication hebben van de Okaanse Bijbel. De volledige Bijbel in het Okaans. Ieder is van harte welkom. We willen u wel verwelkomen, maar u zal zich wel moeten registreren. Te zijner tijd zullen we de informatie daar buiten zetten. Hoe u zich kunt registreren en wat u allemaal moet doen. Het wordt gehouden te KKF. Op 31 oktober.
1: Ja, ik zou de mensen alvast aanmoedigen om de datum vrij te houden.
0: Ja. Ja. En plaats het in uw agenda, zodat u niet vergeet. Want het wordt een geweldige dag. Een dag waarbij we de Heer zullen dankzeggen. We zullen lofprijzen. De Heer dankzeggen voor dit geweldig werk al 60 jaar. En het feit dat we ook de Okaanse Bijbel mogen uitgeven voor deze gemeenschap. Maar eigenlijk voor heel Suriname hoor. Het is voor ieder in Suriname. Want uiteindelijk zijn we één volk. Ja? En het wordt bijzonder. Dus we willen u vragen, houdt u deze dag in de gaten. Ik denk dat we een beller hebben. Ja, we hebben een beller.
1: Goedemorgen. Hallo?
2: Hallo?
1: Ja?
2: Hi, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hi,
2: ik
1: hebben we aan de lijn?
2: Ik heb een vraag gehoord. Ik denk dat het om UBS gaat, United Bible Society.
0: Wauw, ja, dat is geweldig.
1: Ja, klopt.
0: Antwoord is helemaal goed.
1: En met wie hebben we gesproken?
2: Ik spreek met Lagado Hugo.
1: Oké, meneer Lagado Hugo. Gefeliciteerd, u kent het antwoord.
2: Ja, ja, ik hoorde het eens, maar je kan het ook makkelijk opzoeken toch?
0: Dat klopt, dat is helemaal waar. Ja, u mag ons een appje sturen via het WhatsApp-nummer van Shalom en we zullen u verder informeren over hoe en waar u prijsje kunt afhalen.
2: Jawel.
0: Ja?
2: Hartelijk dank, gefeliciteerd met 60 jaar aan Suriname Bijbelgenootschap en God zegen.
0: Dank hartelijk je. Dank, ook God zegen naar jou toe.
2: Ja, dank je.
0: Ja, fijne dag.
2: Ja,
0: best. Dat was broeder Hugo en heeft het heel mooi gedaan. Zo snel is het gegaan, hè?
1: Ja.
0: Het antwoord is inderdaad ook makkelijk op te zoeken via het internet. Tegenwoordig kan je gewoon alles vinden op het internet. En we hebben het eerder ook gezegd dat het Surinaams Bijbelgenootschap is verbonden aan de Wereldbond van Bijbelgenootschappen, de United Bible Societies. Die bestaat inmiddels 80 jaar, hè. Dus ze vieren dit jaar ook hun 80-jarig bestaan. Onlangs hebben we ook de Day of Prayer gevierd van de UBS. Dat was op 9 mei. Hebben zij hun Day of Prayer gevierd. Het is eigenlijk de dag waarop de UBS is ontstaan. En ze hebben het uitgeroepen tot een Day of Prayer. Omdat ze deze dag eigenlijk willen maken tot een dag van gebed en dankbaarheid aan de Heer toe. Yes? Nou, dat waren onze vragen. Helaas hebben we geen prijsjes meer om weg te geven in deze aflevering. Maar de komende periode. We zijn er op de dinsdagen. Dus blijft u afgestemd, houdt u ons in de gaten. En wie weet wordt u ook een gelukkige winnaar van een hele leuke prijs. Ik sprak zo net over de dedication. Dus houdt u deze dag in de gaten. Zaterdag 31 oktober 2026 zal het Surinaams Bijbelgenootschap een Thanksgiving service hebben. Namelijk een dankdienst in verband met 60 jaar SBG. Ja, we gaan even naar een muziekbreak.

0: Yes, dat was Adewarti van Guillermo Farnold. Een heel gezegend lied. Ik heb zelfs ervan genoten, of ik geniet er vaker van. We zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma, SBG On Air. Ik wil nog een bekendmaking doen. Het is binnenkort Vaderdag. En in verband met Vaderdag hebben we natuurlijk ook hele leuke acties in onze boekwinkel. Dus houdt u onze social media pagina's in de gaten wanneer we de bekendmaking zullen doen van wat de winkelactie actie of acties zullen zijn in verband met Vaderdag. U mag alvast langslopen om een kijkje te nemen. We hebben leuke items die u voor uw vader kunt aanschaffen. We hebben bijbels en een heleboel leuke gifts die u zou kunnen geven aan papa. Dus komt u gerust langs en kijkt u uit naar onze acties in verband met Vaderdag. Ja, we hebben vandaag twee leuke prijsjes kunnen weggeven. Nogmaals gefeliciteerd aan de winnaars. En wilt u ook zo'n leuke prijs van ons winnen, blijft u dan afgestemd komende dinsdag in het programma SBG On Air. Ik denk dat het was voor vandaag.
1: Ja.
0: Ik vond het weer fijn om hier te zijn bij jullie, om dit te hosten. Ik wil jullie bedanken. Komende week hebben we iets speciaals in het programma. Het gaat ook om iets van het SBG, maar het is heel bijzonder. Dus ik wil u vragen om afgestemd te zijn. Bel uw vrienden, familie, om ook mee te luisteren. Ik ben Shulaika en ik wil jullie groeten vandaag. Een hele gezegende dag verder toegewenst. En thank you for listening.
1: Ja, ik ben Raitsa en ik vond het ook weer fijn om in de uitzending te zijn. Om het programma SBG On Air te presenteren. Ik wil ook iedereen bedanken die heeft meegedaan. Iedereen die afgestemd is, de mensen die echt trouw luisteren naar dit programma, kun jullie bedanken. En ja, ik groet en ik zeg, blijf afgestemd en tot de volgende keer.
0: Voordat ik eruit ga, wil ik toch nog wat doen. Gisteren vierde Shalom hun 31-jarig bestaan. Shalom Radio en de TV bestaat 9 jaar. En ik wil Shalom van harte feliciteren met hun jaardag. Big up Shalom. Jullie doen het goed werk en gaan jullie zo door. Jullie blijven bemoedigen, blijven encouragen. En dat is wat we nodig hebben in ons land Suriname. Zo, big up Shalom, gaan jullie door. En mensen, blijven jullie luisteren. Blijf afgestemd op 94.5 FM Radio Shalom.

0: Het is 10:00.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi.
2: Op het menu van Eethuis Esseline is er vandaag sweet Oso Pik. Kante bami met lever erdoor, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten, herheri met zoute vis en ei, sebiari moxalesi met gerookte kip erdoor, snert met kip, kipworstjes en rookworst erin, gebakken vis met oma's speciale saus, osso macaroni met gegrilde kip erdoor, chapar mix warme vis en gestoofd varken. Als groenten hebben wij kousenband, dagoblad en boulanger. Dus wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline.
1: Eethuis Esseline. Wil je opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esseline. Anja Oso nanga a echte sweet tizzy fufossi. We staan aan de Bonnystraat 106, aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 45-8169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 74-87-679. Eethuis Esseline. Anja Oso, nanga a echt sweet tizzy fufossi.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
4: Iedereen die kent zowel iemand. De persoon die altijd klaarstaat. Die blijft geven, doorzet en nooit opgeeft. Wie is jouw held? Geef jouw held de waardering die hij of zij verdient met Verfi van Ferrazio PPG Suriname. Nomineer jouw held, vertel het verhaal en maak kans op een Verfi-pakket met verftools. Meedoen kan de hele maand april en ja, de meeste likes op Facebook winnen. Wil je

oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Hey, fuck aan mijn brader, jong.
1: Hey, of aan de voor.
2: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
3: Radio Shalom.
2: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
3: Inspiration FM.
2: Het kan niet anders.
0: Hey, fuck aan mijn brader Jerry, jong.
1: Hey, of aan de voor.
0: Ja, maar ik goed rustig, kere. Ik weet niet wat ik wil actie, jong.
4: Echter? Game Tori, Sunday.

0: Goedemorgen luisteraars, we zijn vanochtend wel, pardon hoor, we zijn vanochtend in uw huiskamer met het programma In Gesprek met. Iets wat verlaat, maar geeft niet. We hebben vandaag op bezoek mevrouw Emmy Hart en die wil wat vertellen over de afgelopen moederdag. Mevrouw Hart, welkom in dit programma.
1: Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Ik ben blij dat ik er ben.
0: Alsjeblieft.
1: Ja, u zei dat ik iets over moederdag. Moederdag hebben we gevierd. We wilden 100 moeders hebben. Op een gegeven moment zeiden we gaan 120 hebben. En we hadden ter plekke 107 moeders. En de andere moeders in de buurt, dus waren ongeveer 130 moeders bij Roelies Center. En ik moet je zeggen, het was een fantastische moederdag. Het is een moederdag geweest. Als ik denk aan Radio Shalom, dan moet ik zeggen, het was een moederdag met veel gelach, maar ook veel tranen. Oh. Ik heb voor het eerst een moederdag meegemaakt waar ik tranen heb gezien van vreugde. Maar meer nog, om de moeders heen heb ik een heleboel heren. Dat was eigenlijk mijn punt om te vertellen dat ik voor het eerst in mijn leven heb stilgestaan bij een moederdag waarbij mannen in de rouw waren. Ik had het nooit zo gezien, maar het leek wel of God ervoor zorgde dat bijna elke man die om me heen kwam iets met moeders te maken hadden. Of ze hadden hun moeder verloren pas, of ze hadden hun vrouw verloren. En het was voor mij zo, ik weet het niet, het heeft me echt ontroerd. Ik heb heel veel moeten bidden, omdat ik er nooit zo naar heb gekeken. Die rouwverwerking, die niet op gang. Ik hoor wel dat mensen bezig zijn met rouwverwerking, maar ik denk dat elke kerk zich daarop moet gaan vestigen. Dat heeft me gemaakt dat ik denk dat ik bij Vaderdag iets moet gaan doen voor de mannen. Want wie je niet denkt, het ging niet om kleine mannen. Het ging om hooggeplaatste, zowel laaggeplaatste, zowel rijke mannen of arme mannen. En wanneer ik zo enthousiast was, dan schoven ze naar me toe. En ze zeggen, mevrouw Hart, ik wil u bedanken. En ik heb mijn vrouw pas verloren. Of ik heb mijn moeder pas verloren. En het heeft mij geschud die dag. De hele week is het gebeurd. Het is ook zo dat ik de hele week voor het eerst, denk ik, zoveel cadeautjes heb gehad. Het ontroerde mij ook omdat ik niet een vrouw ben. Ik geef, maar ik ben nooit bij stil blijven staan van om te ontvangen. En het waren vooral mannen die mij iets aanboden tijdens Moederdag. En het was een connection, hè. Eén heer gaf me een roos. En ik ga u zeggen, nog nooit in mijn leven heb ik dat gevoel gehad. Het leek wel of ik zweefde. Omdat die meneer, ik had voor hem gebeden. Gewoon gebeden, gebeden, gebeden. En door het gebed is er een fantastische oplossing gekomen. En het was een show. En hij pakte zijn roos. En iedereen keek, waar gaat hij naartoe? Ik keek ook, waar gaat hij naartoe? Want ik bedoel, op zo'n moment kan je geliefde die roos geven. Of je moeder, of je vrouw, of je dochter. En die meneer kwam naar mij toe. En op dat moment, toen hij me die roos gaf, voelde ik mijn benen niet. Dus ik hield hem vast. En hij wilde me loslaten. Ik zeg, nee, je moet me niet loslaten. Ik wil wel genieten van het moment van dankbaarheid. Mm-hmm. En ik hield hem vast. En na hele tijd zei ik hem, je kan me loslaten. Ik sta weer op de goede bodem. Okay, okay. Maar hij was zo dankbaar. Maar die dankbaarheid van hem straalde naar mij toe. Yes. En ik moet je zeggen, het was, ik heb de hele week heb ik ervan genoten. Het moment van dankbaarheid van iemand voor wie je hebt gebeden. En de persoon is uit zijn problemen gekomen. Dus ik ben God dankbaar voor. Daarnaast heb ik een heleboel andere dingen gehad. Step heeft me uitgenodigd. Ik heb mijn schoen. Heel Rimas was uitgenodigd om schoenen te gaan zoeken. Alle vrouwen. Ik heb een showkaart. Ik heb een heleboel gehad. En gisteren was ik ook ontroerd. Gisteren heb ik een verlaten moederdag gehad. Het was een hele mooie glazen, Ik weet niet hoe ik het moet noemen hoor. Ik was echt ontroerd dat ik het vanuit Nederland kreeg. En de tranen die kwamen bij mij van... Oh, daar word je bewust van wat je doet. Want de persoon heeft gewoon bedankt dat ik voor Suriname werk. Maar het was zo waardevol dat ik zeg... Ah, je kan doorgaan, het geeft de burger moed. Dus ik ben God dankbaar.
0: Het is de waardering die u kreeg.
1: Dat stond er al.
0: Nog heel even, is het iets dat een jaarlijks terugkerend is?
1: Ja, we doen het al 15 jaar. Het is een activiteit waarbij ik met God de afspraak heb gemaakt... dat ik donaties uit de gemeenschap moet krijgen. En met die donaties moet ik moeders verwennen. En vroeger deden we 300 moeders... En toen met de economische situatie 200 en nu zijn we op 125, 130, 150 moeders elk jaar.
0: Oké, okay. Als ik dan even mag overstappen
1: ja.
0: Naar het volgende onderwerp. Ik heb een folder hier en dat gaat over sterke leerkrachten. Studenten samen op weg.
1: Ja.
0: Hoe bent u op het idee gekomen om zoiets te organiseren?
1: Oké, okay, ik ben al 25 jaar communicatietrainer. Mm-hmm. En ik ben een trainer voor ouderlijke binding. En elke dag zie ik situaties... omdat ik 25 jaar trainer ben, wanneer u tot me praat... weet ik niet waaraan u denkt, Mano Gado. Maar ik weet wel hoe u denkt. En als je kijkt wat er in Suriname nu gebeurt... Je merkt de ontevredenheid bij leerkrachten, de demotivatie. Maar je merkt ook dat ze naar het kind toe... die werkelijke liefde zoals vroeger... vind ik dat het ontbreekt bij sommige leerkrachten. En elke dag zeg ik, je moet trainen, train. En omdat je ziet en ik weet hoe het komt dat dingen gebeuren. Door mijn training... Ik ben internationaal gecertificeerd communicatiedeskundige. Dus ik weet waarover ik praat. En ik wil al lang een training over puberteit geven. In de kerk bij mijn broer, de Rots, is er een man geweest met zijn kind, 15 jaar, problemen. En hij sprak tot me en ik gaf hem advies. En toen zei hij, u moet dat boek lezen, Puberbrein. Ik zeg Puberbrein en hij bracht dat boek. En in het vliegtuig naar huis heb ik zeker een... kwart van het boek gelezen. En ik werd paf, stond ik. Dat als je puberteit laat horen en weten aan ouders... dat ze beter met hun puberkinderen zouden kunnen omgaan. Dus ik ben toen naar meneer Munger als psycholoog gegaan. Mevrouw Hilly Arduin, ze hadden allemaal dezelfde. Laten we een training geven voor ouders, voor pubers. Het is niet gebeurd, want dat zou in de paasvakantie gebeuren. Maar omdat ik communicatietrainer ben, heb ik gezegd, weet je wat... Laten we dat ding voor die leerkrachten doen. Dan doet één persoon puberteit. Ik doe gedrag. Want het gedrag is meer dan wat je ziet. Maar dat weten mensen niet. Hoe hinderlijker het kind doet... hoe meer aandacht je aan een kind moet besteden. En dat kan je mensen in een training laten zien en ervaren. En ik heb toen besloten om dus mijn vriendinnen van communicatie... Ik ben in een collectief... Met 4 trainers, 5 trainers, zijn we in een trainerscollectief. Ik heb zo gevraagd, willen jullie ondersteunen? En dan gaan we direct een heel groot aantal leerkrachten trainen. En ze hebben allemaal ja gezegd. Dus ik heb Christine Naarden, mevrouw Natasha Achard en mevrouw Shakuntala Kalu, heb ik gevraagd. En we gaan samen de training neerzetten voor de leerkrachten.
0: En ik zie dat er deze training is... Op donderdag 28 mei.
1: Ja.
0: Dat is overmorgen.
1: Ja, het is Pinkstervakantie. Dat weten mensen niet. Mm-hmm. En ik heb bewust gekozen voor... Het zou vrijdag moeten zijn, maar niet iedereen kan. Dus ik heb gezegd, laten we het donderdag doen. Alle leerkrachten zitten thuis. En als leerkrachten willen investeren in zichzelf... Het was een hele discussie. Hoeveel vraag je een leerkracht? En mensen die me kennen weten dat... Voor mij was het een issue... Maar ik was ook niet bereid om donatie te gaan zoeken. Omdat ik straks vaderdag heb.
0: Okay.
1: En dat wil ik niet te veel. Want dat komt midden tussen moederdag en vaderdag. Dus ik zeg, weet je wat? We gaan uitrekenen dat we de leerkrachten versterken. Maar dat ze iets moeten betalen. En ik heb uitgerekend. En ik kom op 350 SRD. Zonder winst. Want voor mij is er geen winst bij. Voor mij hoeft er ook geen winst te zijn. Mijn hoger doel is dat de leerkrachten inzicht krijgen. Je hebt het onder die waarden. Kijk, mensen denken dat ze weten wat waarden zijn. Maar als je het in de diepte gaat uitleggen, dan gaat men begrijpen hoe het komt dat het onderwijs aan het vervagen is. We weten wat er gebeurt. Ja. Ja, ja. Maar je kan die leerkrachten versterken door de waarden wil te triggeren en te weten wat het is het onderdeel. En we hebben nog een heel mooi onderdeel, dat ga ik ook verzorgen. Dat is representatievoorkeursysteem. En bij representatievoorkeursysteem moeten alle leerkrachten een test maken. En die test gaat je met jezelf confronteren. Maar wat weet de leerkracht niet? Ze weten niet dat er verschillende type kinderen in een klas zitten. Als je 30 kinderen hebt, zijn er verschillende typen. Maar de leerkracht geeft vanuit haar of zijn oogpunt, geeft de les. En wat doe je? Je breekt een deel van die kinderen. Terwijl als wij nu inzicht geven dat er 4 type kinderen zijn, en dat je anders les kan geven, zodat je die volle potentie van die kinderen kunt ontwikkelen. Maar ook dat je meer blauwe cijfers kan krijgen. Het gaat wel van die leerkrachten vergen dat ze hun voorbereiding anders moeten doen. Want je hebt kinderen die visueel zijn, ze willen zien. Maar vele leerkrachten werken niet met aanschouwelijk materiaal. Dus je keert eens op ching. En als je ze kan wijzen wat het nadeel is, dan denk ik dat leerkrachten dankbaar gaan zijn om vanaf maandag, als ze de school weer intreden, ik denk dat de meeste leerkrachten, want dat is de training, gaan kijken hoe ga ik anders lesgeven om het hoogste rendement eruit te halen. Dus deze training is niet zomaar. En het mooie is van die training, het is niet voor nu. Het is niet voor de leerkracht op school. Het is voor jezelf. Dus wanneer je traint, je gaat naar huis, ga je alvast naar je eigen kinderen kijken. Okay. Want hoe komt het dat je je eigen kinderen niet aan kan? Mm-hmm. Door die training ga je inzicht krijgen hoe je eigen kinderen moet aanpakken. En het mooiste is, hoe ga je anders met je partner om? De vader van je kinderen. Hoe ga je anders om met die omgeving? En je neemt jezelf mee naar school. Dus het is een training, het is live learning. Het gaat mensen aan ook de manier hoe je je partner anders moet bejegenen en je kinderen.
0: En wat zijn de prijzen hier aan verbonden?
1: Oké, ik heb al gezegd, 350 SRD. We zitten al vol, dus ik denk dat er een tweede training gepland moet worden.

0: manier hoe je je partner anders moet bejegen naar eigen kinderen.
1: En wat zijn de prijzen hieraan verbonden?
0: Oké, okay, ik heb al gezegd, 350 SRD. We zitten al vol, dus ik denk dat er een tweede training gepland moet worden.

0: Sekiko lot costume tak SRD dos at wat the hill kapuka happier. Want dat was de bedoeling, dat iedereen een hapje krijgt. Dat zit goed. Iedereen krijgt een snacks en je krijgt ook een drankje. Nou, twee.
1: En waar wordt deze training gehouden?
0: Nou, we zijn in de congreszaal. Okay. Ik heb van de president de congreszaal gekregen.
1: Oké. Okay. En wie zijn de trainers die er allemaal zullen meedoen?
0: Oké. Okay. Ik heb de puberteit wordt belicht door mevrouw de psycholoog. Mevrouw Hilly Arduin. En dan heb je communicatietrainers. Ze hebben natuurlijk een heleboel titels erbij. Maar belangrijk is dat ze communicatietrainers zijn. Natasha Aghard, Hanenberg Aghard, mevrouw Christine Narden en mevrouw Shakuntala Kalu. We hebben ook een ondersteuner, dat is mevrouw Vivian Leong. Ik weet niet precies wat de familienaam is. Maar wij zijn met ons zessen.
1: Bekwaamde mensen dus.
0: Nou, als Rumas iets doet, mm-hmm. dan doen we het goed. Iedereen is, zij is maatschappelijk werkster. En vandaar dat we... Aan het eind heb je nog 3 kwartier als je een vraag wilt stellen aan een psycholoog, maatschappelijk werker of een communicatiedeskundige. Alle trainers zijn hulpverleners. Dus kijk, als je ook wil, er zijn ook geestelijke leiders bij. Nou, als we moeten bidden, dan bidden we. Dus je gaat naar huis, fully equipped, om maandag de school binnen te treden.
1: En ik zie ook dat de registratie verplicht is. Zonder registratie kom je dus niet binnen.
0: Weet u waarom? Als je bij alle andere activiteiten, als je zegt 100 mensen en je stopt bij 100, gaan 10 niet komen. Dus als je verplicht en je registreert je, dan weten we precies wat we moeten uitgeven. Dus het is belangrijk voor de administratie, ook voor de aankopen die we moeten doen, dat je je registreert. Want als je je niet registreert, kan het zo zijn voor de organisatie dat het niet zo... Heb je mensen buiten die misschien binnen willen komen, terwijl jij zegt, ik ga niet meer kunnen. Dus als je registreert, zijn we zeker dat je komt. Bijna zeker.
1: Mag ik de mic aan u overdragen om in het kort de mensen op te roepen mee te doen met deze training? Speciaal gericht naar de leerkrachten.
0: Nou, leerkrachten, ik wil jullie bemoedigen om dus mee te doen met de training. Als het deze keer niet lukt, is het de volgende keer. Ervaring heeft geleerd dat in elke activiteit van Rumas minstens de helft gelovigen zijn. Dus de leerkrachten die al hebben geïnvesteerd om te komen, komen jullie vroeg. 8:30, 9:00 willen we beginnen. En het is congreshaal. Degenen die geen plek hebben gevonden, er is een andere plek. Kom je versterken, kom nieuwe inzichten. Het gaat om zelfinzicht en bewustwording. Hoe je tools kan bemachtigen om het leven, om het lesgeven plezieriger voor jou en voor de kinderen te maken. Dus we verwachten de leerkrachten. En ik bedank jullie allemaal die vertrouwen stellen in Stichting Rumas en in mij.
1: Wanneer Rumas bezig is, dan weet je wat voor bagage je meekreeg.
0: Natuurlijk, ik zei ja, iemand de hele top heeft allemaal een oog achter ze. Dat wil zeggen psycholoog, socioloog, alle loog hebben we. Maar dat komt, dus die deskundigheid zit goed en die organisatie zit ook goed. De mensen onderin, als we organiseren, dan slapen we wel een paar dagen niet. Alleen dat we iets goeds kunnen willen of willen doen en presenteren voor het volk. Dus als Rumas bezig is, is het gegarandeerd toppie.
1: 100%. Mevrouw Hart, mag ik u bedanken voor het komen naar de studio. Ik wil u heel veel succes toewensen en we hopen te horen van de volgende training dat u dan weer zal geven.
0: Dankjewel. Ik zou zeggen, God is goed. Ik dank God en ik dank u dat ik toch nog iets heb kunnen zeggen. En we vertrouwen erop dat het goed komt, want zonder God zijn we nergens.
1: Zo is dat.
0: Dus
1: is dat.
0: God op de eerste plaats. Helemaal. Dankjewel. Yes. May God bless you.
1: You're welcome. Luisteraars, we zijn iets wat verlaat in de studio, maar we zijn toch dankbaar dat we het programma aan u mochten presenteren in gesprek met. En ik mag zeggen tot een volgende keer. Goedendag.
2: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding,

0: weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen luisteraars, ik ben Margo Salingdeli en dit is het programma Vrouw Vandaag. Ik ben vandaag hier om dit te verzorgen en ik dank de Heer daarvoor. Ik hoop dat u ook blij bent en dat u ook de Heer dank voor deze nieuwe dag. Er gebeurt zoveel om ons heen, geliefde. En we kunnen niet doen alsof we niet zien en horen wat er om ons heen gebeurt. Laten wij dus daar alert zijn en ook de Heer vragen hoe om te gaan met de verschillende dingen die rondom ons gebeuren, geliefde. En onze hart openen voor de Heer om ons te laten zien wat Hij wil dat we moeten zien. En ons te laten voelen hoe hij dit ook voelt, geliefde. Hoe hij de dingen ziet. En laten we ons geven aan hem. Zodat hij u en mij kan gebruiken. Om hier op aarde toch de dingen door te bidden. Waarvoor hij gebeden wil worden. Geliefde, God ziet alles. Hij weet alles. Ja. Maar hij heeft u en mij uitgekozen om op de berest te staan. Ja, om op de berest te staan voor anderen. Om te bidden, om hem geen rust te kunnen. Ja, en te roepen totdat hij verandering brengt in die situatie. Ja, dat is een God gegeven iets aan zijn kinderen dat we mogen bidden, geliefde. En laten we dat doen. Hè? Laten we niet egoïstisch zijn en denken van minder op de probleem, staan deze maar abi of wat dan ook. Dus ik ga me niet daaraan storen, want de mensen kunnen zelf hun dingen oplossen. Nee, wij zijn geroepen, geliefde. En God heeft ons die bediening gegeven van verzoening. Ja, en we mogen op de brest staan voor ons geliefden. Hè? En we moeten daarin niet verzuimen. We moeten het doen, want het is Gods genade, het is zijn wil. En hij is het die dus ons dat heeft gegeven. Geliefde, vandaag heb ik ook een recept voor u. Hè? Dan gaan we naar wat muziek luisteren. Het gaat om een tyfoonsoep voor 6 personen. Tofu soep, hè. En die zijn in blokjes, dus je hebt 4 blokjes nodig. U gaat het in blokjes snijden, je tofu. En u hebt dus 4 nodig. Dan gaat u het in blokjes snijden. En verder hebt u 1.

een halve vingerlengte. En nu verder heb je nodig 4 teentjes knoflook die u fijn gaat wrijven of persen. En wat kippenbouillon. U gaat de tofu in ongeveer 1 liter bouillon koken. Tot het compact is, dus dat het vast zit, hè? Niet losraakt. En u gaat die knoflook een beetje bakken. In een halve kop olie. Het hoeft niet eens zoveel. 1 lepeltje is ook al genoeg. Dan voeg je het vlees toe. En de garnalen. En die samen gaat u even bakken met die dingen. Knoflook. En dan gaat u het in die bouillon koken. Allereerst gaat u de groenten, zwarte peper en wat zout naar smaak toevoegen. En dan voeg u op het laatst wat vissaus toe. Een oestersaus is ook lekker hierbij, geliefde. Hebt u iets gemist? Dan kunt u me ook zeggen, hoor, geliefde. Als u iets hebt gemist hierin. Dan gaan we dus naar muziek luisteren. Oké.

0: Ja, naam is Sheikh Geliefden. Heb ik, wil ik het hebben over eenzaamheid. Ja, als we kijken naar eenzaamheid volgens de Bijbel. Want geliefde, Konokorus Revi, er zijn heel veel mensen die eenzaam zijn. Ja, maar wij moeten kijken, net wat ik al eerder zei, waar wij die mensen kunnen helpen. Ja, toch? Want er is een heel veel gaande rondom ons. En door de hele situatie in deze wereld, in ons land, raken mensen eenzaam. Ze vereenzamen, zegt men wel. Toch? En zo raken ze dus, het leven met de Heer en de dingen die ze willen doen en dingen die ze willen bereiken. Dat ze helemaal, weet je, in een hoek gedrukt voelen. En dat ze denken van, ik ga het niet maken. Ik ga het niet maken. Het gaat mij niet lukken. Om dus, het te redden. Het gaat me niet maken. Ik ga het niet kunnen maken. En dan zie je van, de mensen vereenzamen. Maar er zijn manieren, geliefde, om eruit te komen. Hè? Om uit zo'n situatie te komen. Er is zoveel gaande in deze wereld, geliefde, waardoor anderen geïsoleerd raken. En er is misschien over allerlei dingen wordt er gesproken en zo, geliefde, maar niet over eenzaamheid als een crisis binnen volksgezondheid. Weet u? Men denkt van, men zoekt het voor zichzelf uit. Maar het is een heel moeilijk ding, geliefde. En men heeft een gebrek aan contact. U weet, in de tijd van COVID, ja. Was er zoiets. Mensen raakten vereenzaam omdat ze helemaal geen contact hadden met de buitenwereld. Men mocht elkaar niet ontmoeten. Usabito mocht niet bij elkaar gaan. Alleen via social media had men contact met elkaar. Geen fysieke contact en zo. Men mocht niet op straat. Niet naar ziekenhuizen. Iemand gaat, wordt ziek, wordt opgenomen. Familie no mango looking. Geliefde, ik weet wat het is. Het heeft heel veel pijn gedaan. Ik heb een zus gehad die ziek is geworden. Ze lag daar intensief keer. Als je moest gaan, geliefde, moest je net een astronaut zijn. Van kop tot teen gedekt zijn en zo. Speciale pak die je één keer maar mocht aantrekken. En daarna moest je het werk doen. Alle dingen aan je voeten, handschoenen, neuskap en zo, bril. Die heleboel dingen, masker. Geliefde, het was niet te doen. Uiteindelijk is mijn zus gestorven. Alleen de zoon ging er nog zien. Kon er gaan zien. Want iedere keer wanneer die jongen ging, volgens mij toen kostte zo'n pak 400 SRD. Dus dat had hij. En hoeveel mensen konden dat betalen toen? Dus, en behalve dat, hij mag ook maar één persoon gaan. Uiteindelijk is mijn zus gestorven, we hebben niet meer kunnen praten. Ik heb er pas gezien toen het lichaam uit het mortuarium kwam. Heb ik het gezien. En ik was ook opgenomen met COVID, zegt de dokter. Prijs God, ik voelde me niet echt ziek hoor. Maar omdat huisgenoten het hadden opgelopen, was ik ook aan het testen. En ze zeiden van, ik was positief. En mijn huisarts zei van, liever word je opgenomen dan als er als het erger wordt, dan ben je daar en zo. En ik weet, geliefde, het waren... Ik heb niet lang gelegen, maar het waren eenzame dagen. Heel erg ingrijpend. Eenzame dagen. En ik heb de Heer... Hij is mijn God, Hij is mijn Heer, Hij is mijn trooster. Hij heeft me geholpen door de periode heen. En dat is Madino bij Amasradan. Denkt u even na hoe het is toegegaan. Ik had de Bijbel, ik had, weet je... En zo, en toch had ik het zo gevoel aan. Maar mensen, ik kon mijn mensen niet zien. Mijn man bracht vooruit tot de poort. Tot een bepaalde plek waar die dingen werden ingenomen. En dan kreeg je het daar op de kamer. Zo wist ik waar mijn man was geweest. En zo, geliefde. Maar je mocht je mensen niet zien. Alleen telefonisch en zo. Een videocall. Het was verschrikkelijk. Lastan is Marino bij Amasra. Dat je bij hem kon gaan voor troost en bemoediging, geliefde. Dus het waren eenzame perioden. En dit is niet alleen maar bij COVID gebleven. Er zijn mensen die daarvoor ook die zware, heel een depressieve eenzaamheid hebben gevoeld. Eenzaamheid, geliefde. En, kan hartaandoeningen veroorzaken. Ja, het kan ook beroerte veroorzaken. Het kan, kan ook een, het is ook een risico om de mensen te veroorzaken, vooral voor oudere mensen. Eenzaamheid, geliefde, verstoort het, onze slaapvermogen. En het is ook een risico op depressie. En het kan ook chronische ontstekingen veroorzaken. En dat zijn dus dan dingen die ik op lichamelijk niveau heb genoemd. Oké, depressie. Is het werkt ook op je lichaam. Hè? Maar het is ook... Spiegisch, het is op je een mentale gezondheid en zo, geliefde. En het kan ook overlijden veroorzaken. En nog steeds, geliefde, weet u, kampen jongeren, vooral in het buitenland, Nederland bijvoorbeeld, zoveel jongeren nog met de gevolgen van COVID, van de vereenzaming, weet u. Ze kampen er nog mee. En het is niet makkelijk, hoor. Het is niet makkelijk. Het is een... Het is echt niet makkelijk. En daarom moeten wij, als wij kunnen helpen dat mensen niet vereenzamen, alles eraan doen. God zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Genesis 2, vers 18. En toch komen mensen in vereenzaming. Denk maar aan een paar die jaren met elkaar hebben, zijn samen geweest. En de ene sterft, die andere kunnen kinderen om je heen zijn. Allerlei dingen, maar de dingen die je samen met die persoon deed, komen weg te vallen. Vrienden sterven, mensen met wie degene omgingen, weet u? Collega's misschien met wie ze omgingen. Anderen worden oud, je kan niet meer met ze doen wat je vroeger deed. Mensen worden ziek. Oh, geliefd, dat is zoveel dingen die we kunnen opnoemen waardoor men eenzaam kan raken. Ja, weet u, zoveel dingen. En... in een samenleving waar men zo op zichzelf gericht is. Je bent in je huis, ben in een sapsaipzaad naar een buurvrouw. Kan je om een D in als je buurvrouw. En je vraagt niet eens naar je. Je kijkt niet eens wat er gebeurt, weet u. vooral de grote steden. En men is ook zo bezig met elektronica. En die dingen hebben dus persoonlijke gesprekken. En interactie, dus toch? Communicatie met elkaar op een behoorlijke manier hebben die dingen vervangen. En is eenzaamheid een epidemie geworden? Echt geliefde. Vooral nogmaals onder jongeren. Maar wat kunnen we ook doen als wij ons eenzaam voelen? Wat kunnen we zelf doen? Want het is ook belangrijk dat we weten wat we moeten doen. En het woord van God heeft antwoord. Dus alleen God kan de ultieme oplossing bieden voor eenzaamheid. Daarom maakte Jezus gebruik van momenten van eenzaamheid om in gebed tot zijn vader te praten. Bijvoorbeeld in Marcus 1, vers 35. Dus door te bidden, hè, met God te praten. En het was in eenzaamheid dat Elia in die grot terecht kwam in een depressieve toestand. 1 Koningen 19, vers 13, maar enzovoorts. Maar hij had God. Eenzaamheid stel je ook in staat om je geest te vullen met het woord van God. Dus om te lezen en te mediteren. Als je door de bladzijden van het woord van God gaat, zul je Gods stem horen en verzekeren dat hij je nooit verlaat. Dat hij altijd bij je zal zijn, zoals de Heer Jezus zei in Matthäus 28, vers 20. En David schreef dat zelf. Hè? Als mijn vader en mijn moeder mij hebben verlaten, toch neemt de Heer mij aan. Psalm 27, vers 10. Eenzaamheid kan Gods aanwezigheid in het leven duidelijker maken, geliefde. Dat naboen ze voor eenzaamheid. Dus hoe noemt doen bij de pakkenee wanneer we ook eenzaam zijn. Weet je, laten we tot rust komen en bij God gaan. En hem alles met hem bezig zijn. En van daaruit kan hij ons ook inzicht geven van go bezoeken dat hij, bel dat hij, doe zo, doe dat hij, weet je. En in 2 Timotheus 4, vers 16 tot 17 kunnen we ook daarover lezen. Dat Paulus zei, maar de Heer stond bij mij. In de eenzaamheid van de gevangeniscel ontdekte Paulus dat er in de tegenwoordigheid van God volheid van vreugde is. Zoals er in Psalm 16, vers 11 staat. En geliefde, verbind je met andere gelovigen, met andere mensen met wie je samen kunt zijn, andere gelovigen, mensen die van betekenis kunnen zijn voor je leven. Niet mensen die je naar onder zullen trekken, nee. En weet je, in de Bijbel noemt God heiligen, ja, omdat dit komt omdat God zijn kinderen nooit isoleert. Hij wil niet dat we alleen zijn. En dat we ook niet geïsoleerd zijn. Zelf al zijn we alleen. Het versterken van je relatie met God houdt in dat je je verbindt met de heiligen. Dus met andere gelovigen. Met andere mensen die jezelf steunen en bemoedigen wanneer je het nodig hebt, geliefde. En dit is de tijd, geliefde. Dit is waar de kerk in het spel moet komen. Weet u, de Bijbel noemt ons een familie van gelovigen. Galaten 6, vers 10. Ja? En zo moeten we ook omgaan met elkaar. De psalmist verklaart dat het goed en aangenaam is als broeders en zusters samenleven. Ja, ze samen wonen, omdat God daar de zegen gebiedt. Ik zeg de zegen. En weet u waarom ik dat zeg? Het is net zoals het staat, hè? En daar kunnen we beschikken. Hij gebiedt zijn zegen. En we beschikken dan over eeuwig leven. De zegen staat er. De zegen. En dan denk ik aan de zegen die de Heer aan Mozes heeft gezegd. Van zo zal je de anderen zegenen. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u luchten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede, zijn shalom. Weet u, hij gebiedt zijn volle zegen. Waar we samenleven. Waar we elkaar opzoeken. Waar we aandacht geven aan elkaar. Zodat die eenzaamheid verbroken wordt. En geen grip zal hebben op een andere. God zoekt in gebed. En door de schrift. Evenals contact maken met gelovige mensen. Zijn twee goede zaken om met eenzaamheid om te gaan. Beide herinneren ons eraan dat we nooit echt alleen zijn. En bevestigen ook in ons de hoop op degenen, ja, die belooft terug te keren. Onze Heer en Heiland, we mogen erom naar op zien. In Johannes 14, vers 3, zegt de Heer van, hij komt terug. Ik prees ik klaar, maar hij komt terug om ons te halen, zodat we zijn waar hij zelf is. Geliefde, laten we eenzaamheid niet toelaten in ons leven, maar ook anderen helpen om eruit te komen. Amen. God bless you. Te want ralezen naar een vrouw vandaag. Ik ben Margot Saling Daly. Wilt u me bereiken, kunt u dat doen op 742-3245. Untamboen. Te want ralezen naar een gadoani. Dag.
1: Vrouwen vandaag. Een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: The nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
2: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
1: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
2: Serieus? Dat is ideaal.
1: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
2: Ja man! Echt een one-stop shop.
3: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
4: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

your number one choice, Radio Shalom. 94.5. 94.5.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: De Heere zegt uit Johannes 10, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. Gemeente, goedenavond. Ik groet u allen in de wonderbare naam van Jezus. En ik wil bij deze de Vader van dit huis bedanken dat hij mij weer een gelegenheid heeft gesteld om u van hieruit te bemoedigen. Eerlijkheid zelf gebiedt mij dat wanneer je daar zit, dan kijk je vanuit een andere bril. Maar wanneer je hier staat, is het iets anders. Is het een andere koek. Het is niet zo eenvoudig. Want de eerste heb je een groot leraar in ons midden. En tweede heb je wijze mensen in de gemeente. Dus je moet daar tussenin je weg vinden om Gods woord te brengen. Maar desalniettemin, u bent er om mij te ondersteunen en mij te helpen. Dat is goed. Leiderschap betekent niet bevrediging van ons eigen wil. Er is eens een groot apostel geweest die op het gegeven moment moeite had toen de heiland gestorven was. En doordat hij kort daarvoor door de Heer werd aangesteld om drie zaken. We gaan naar Johannes 21, vers 15 tot en met 17. Toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? Meer dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, weid mijn lammeren. Voed ze en onderricht ze. Ten tweede male hij zeide tot hem ten tweede male weder tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? En hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet het, dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Wat ook betekent, houd toezicht of toezicht houden. Ten derde male hij zeide tot hem, Simon, zoon van Johannes, hebt gij mij waarlijk lief? Petrus bedroefd dat hij voor de derde maal tot hem zeide, hebt gij mij lief? En hij zeide tot hem, Heere, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, weid mijn schapen. Vorm ze tot kinderen Gods. Petrus werd hier ingezegend als leider om over lammeren en schapen ze te weiden, ze te vormen, toezicht op ze te houden, noem maar op. Maar op een gegeven moment gebeurde er iets. Wat namelijk gebeurde is dat de Heere kort daarna aan het kruishout moest gaan. En dat maakt dat Petrus helemaal bedroefd werd. Niet bedroefd van het feit dat de Heer al zozeer aan het kruis was, want hij wist dat de Heer weer zou opstaan na drie dagen. Maar wat gebeurde er? Petrus, die altijd met de Heer gewandeld had, als je dan de Bijbel leest, in Johannes 15, vers 26 tot en met 27... dan zie je dat Petrus op een gegeven moment teruggaat naar zijn oude onderneming. Uit ongeduld. Doordat Petrus teruggaat naar zijn oude onderneming, zijn ongeluk drijft hem daartoe dat te doen, grijpt hij terug naar het oude. En wat gebeurde er? Op een gegeven moment gaan ze vissen. Terwijl ze zo bezig waren, komen ze terug. En de Heere Jezus vraagt hem in Johannes 21, vers 5. Jezus zeide tot hen, Johannes 21, vers 5. Jezus zeide tot hem: kinderen, hebt gij ook enig toespees? Zij antwoordde hem: nee. Hij zeide tot hen: werp uw net uit aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het en u kent het verhaal verder. Ze kon dat net niet terugtrekken. En toen zei een van de discipelen tegen Petrus. Dat is in vers 7. Het is de Heere. Het is Jezus. Ze hadden hem niet herkend. Want na de opstanding verscheen hij bij hun langs het water. En hij zei: gooi het aan de andere kant. Petrus nu, die had het niet helemaal, dat ging helemaal door. En zo zijn ze later maaltijd gaan vieren met de Heere. En wat verder gebeurde is dat, als we kijken naar Johannes 15, vers 26. Mensen, vergeef het mij. Wat zegt u? Wanneer de trooster komt, dat ik u zenden zal van de Vader, de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. Ik moest een andere tekst hebben. Maar waar ik naartoe wil gaan is dat op een gegeven moment, ik kom zo daar. Op een gegeven moment, Petrus en zijn discipelen hadden in feite al de zegen des Heren om het werk te doen. Maar bij het overlijden, terwijl ik zo bezig was, ontdekte ik van, hij was teleurgesteld. Hij dacht van: wat gebeurt er? Want hij is aangesteld als leider. Hij is teleurgesteld in zichzelf. Hij gaat terug naar het oude. Als mens hebben wij dat. De leider is weg. En op een gegeven moment denken van: nou, wat gebeurt er met datgene wat ik moet doen? Maar de Heer had ze gezegend. De Heer had ze al klaargestoomd voor het werk. En dat kan je ook duidelijk zien in Johannes 20, na de opstanding, vers 19 tot en met 23. Kan je daar duidelijk zien. Toen het dan avond was op de eerste dag der week, en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden. Plotseling in hun midden, en hij zeide tot hen: vrede zij u. Volgende. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zeide: de discipelen dan waren verblijd toen zij de Heere zagen. Jezus dan zeide nogmaals tot hen: vrede zij u, gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik u. Is er nog een tekst? Dat is de laatste nog. En na dit gezegd hebbende, blies hij op hen en zeide tot hen: ontvang de Heilige Geest. De Heere had ze al zijn geest gegeven van: ga en doe wat je moet doen. Maar desalniettemin is het zo dat, ondanks de Heere bij hen verschenen was, was er toch wel een soort van angst en vrees. Als we gaan naar Markus 16, vers 14 tot en met 19. Markus 16, 14, 19. Daarna verscheen hij aan de elfen zelf terwijl zij aanlagen, en hij verweet hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij het niet geloofden die hem aanschouwd hadden nadat hij opgewacht was. En hij zeide tot hen: gaat heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven. In nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen. En zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen. Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. De Heere dan werd, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand Gods. Wat zien we hier gebeuren? In de eerste instantie had de Heere Petrus ingezegend tot leider over zijn gemeente. Hij was ingewijd. Op een gegeven moment raakte hij teleurgesteld. En de Heer verscheen. Tijdens het overlijden van de Heer hebben ze niks gedaan. Hij is terug gaan vissen. En plotseling, ze waren met hun elfen. En de Heer verscheen in hun midden. Peter was niet teleurgesteld als zoals hij eerder zei, omdat de Heer was gestorven. Maar hij dacht aan zijn leiderschap van: hoe moet ik verder? Wie moet ik dan leiden? Hoe moet ik leiden? Terwijl hij met de meester gewandeld had. En hij zag hoe de meester het deed. Maar toch kwam er op een gegeven moment een vorm van twijfel, angst in zijn leven. Daarna vult de Heer de elfen met zijn geest. En vervolgens wordt hij opgenomen. Ik heb namelijk geprobeerd een studie te maken. Voor mezelf om te begrijpen wat in feite, ik ben er nog niet helemaal klaar mee, want dit zul ik verder uitwerken. Maar dan zie je dat de Heer ons niet, hoe zal ik het zeggen, hij laat ons niet gewoon, voor zo. Hij heeft deze 11 discipelen klaargestoomd om het werk van hem over te nemen. Maar wat zien wij gebeuren? Door vrees, wat wij mensen ook hebben in ons, angst, zijn we niet altijd ready om uit te trekken. Om te gaan, om te doen wat we moeten doen. Ik als mens kan ik dat beamen. Want ondanks we uitgezegend worden om het werk te doen, hebben wij vaak angst. Ik praat daar misschien over mezelf, misschien niet. Maar vaak genoeg, je komt ergens. Je weet dat je de autoriteit hebt des Heren om te spreken. Maar vaak genoeg, door omstandigheden, door situaties, worden we bevangen genomen om niet te willen spreken. Juist daar wil de Heer hebben dat we ons autoriteit die ons toevertrouwd heeft moeten tonen. Petrus heeft dat ook gehad. Toen ik erachter kwam, dacht ik van zo'n groot man Gods die de Heer gebruikt heeft, is dan teruggegaan naar het oude. Niet dat hij teruggevallen was, maar uit angst, zoals de Bijbel zegt, ze waren in een bovenkamer opgesloten, bang voor de Joden. En er was plotseling in de midden en ze kregen de opdracht weer van: trek uit. Trek uit en doe waarvoor ik jou je heb gezalfd om te gaan, om te doen. En vele van ons zijn vervuld met de Heilige Geest. Maar gelet op omstandigheden hebben wij niet altijd die durf om het te doen. Mijn vraag was, toen ik het zo las, ik zeg: Heren, wat is dat? Wat maakt dat wij soms zo angstig en bang zijn om niet uit te komen voor onze geloofsovertuiging? En als de apostel dat vaak zegt, dan kijk ik naar mezelf. Ik zeg: ik ben ook één van ze. Ik durf niet altijd uit te komen. Vooral, ik ga u wat voorhouden, ik ben vaak bij

Je bent goed op mensen, maar dan je durft niet de mensen te vertellen over de Heer. Dus toen ik dat van Petrus zag, dacht ik aan mezelf. Van, ik verschil niet veel van Petrus. Ik verschil niet veel van Johannes, van de discipelen. En ik denk dat nu de tijd waarin we leven, we meer dan ooit de vrijmoedigheid moeten nemen om te vertellen over, los van de komst van de Heer, maar de wereld waarin wij nu leven, dat zo boos is, zo boos is, zo onbegrijpelijk is, dat mensen gaan begrijpen dat het tijd is om de Heer te dienen. Ik ga u wat vertellen. Ik had de genade des Heren om met deze grote man Gods te zijn, oostelijke zijde van ons land. En een, laat maar zeggen, de first lady vertelde wat. En het greep mij. Ze vertelde iets. En toen moest ze gelijk denken aan mijn kleinkinderen. Een jongen van 9 jaar heeft zich opgehangen. Ik begin bij het einde. Hoe kwam dat? Hij speelde met een telefoon van zijn moeder, volgens mij. En op een gegeven moment heeft die moeder van zijn hand afgepakt. En wat schetst onze verbazing? Jongen keek naar spelletjes. En die spelletjes hebben gemaakt dat hij zichzelf zo dus dan in een hoek had gevoeld, gedrukt gevoeld. En hij verringt zichzelf daarna. Een jongen van 9 jaar. Het heeft onze geliefde pastor getroffen. Maar ik denk dat het mij meer had getroffen. Ik zat daar, ik wou bijna huilen. Ik dacht van, in welke wereld leven wij nu? Wat doen wij niet goed dat wij nog steeds niet de grip hebben? En het mooie ervan, de zuster zei het ook, of de first lady zei het ook, het is een christen zijn kind, of haar kind. Het is niet een gewoon wereldse persoon. Het is iemand die de Heer dient, die in de kerk zit. En toen dacht ik van, wow, ik zit ook in de kerk. Ik heb ook kleintjes. Wat moet ik doen om die impact te hebben op hun? Wat moet ik doen om ook die impact te hebben in mijn directe omgeving? Wat moet ik nog meer doen om toch wel de mensen te laten weten van, let erop. We weten soms dat mensen niet altijd onze opmerkingen dank afnemen. Maar het is onze plicht om datgene te doen waarvoor we geroepen zijn. Gelegen of ongelegen. Want laten we eerlijk wezen. Ze hebben de Heer Jezus gezegd gespuwd. Ze hebben hem veracht. Ze hebben hem weggejaagd. Ze hebben hem geslagen. En hij zegt tegen ons, desalniettemin, we moeten gaan en de mensen vertellen. Dus toen ik dat zo hoorde, dacht ik van, ik moet daarop staan. Vanmiddag kwam ik terug van Ayo. En ik dacht, ik ga al mijn kinderen bellen en vragen, laat ze maar niet, nou, want weet u, misschien heeft u dat niet door vrouwen, maar ik heb iets, ik vergeet namen van kinderen. Weet u, om al die 11 namen te onthouden, is niet makkelijk. Dus ik ga ze vragen om die namen voor me te schrijven, dan kan ik elke dag voor ze bidden. Hoe vaak bidden wij niet voor onze kinderen? Ik geef u dit mee, want dan gaan we terug waar de Bijbel ons leert dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En ik weet jaren terug, was er een profetie uitgesproken, dat de duivel gaat beginnen bij onze kinderen. Onze kinderen proberen te vernietigen. Weet u, en ik weet het niet, maar ik heb vandaag een app gehad van iemand, ook aan de Franse kant pastor. Een jongen van 2 jongens van 17 jaar, of eentje 16, ander 17. Die oom van hem heeft het geplaatst op de FB, en heeft zijn naam en toenaam genoemd. Hij laat die foto van de jongen zien. Hij zegt, deze jongen is een murder. Een jongen van 17 jaar. Hij komt je beroven en hij maakt je kapot. En die oom gaat zo ver en hij zegt, als jij hem als eerst van kant kan maken, doe dat. Want als hij de gelegenheid krijgt, gaat hij jou neerschieten. En toen dacht ik, zijn we zo ver gezakt in deze wereld, dat die oom dat moet zeggen over zijn eigen neefje. Waar gaan we naartoe? Dus de wereld waarin we nu leven, de tegenpartij probeert onze jongen, we zien dat ook hier in Suriname. En ik denk dat wij meer dan ooit als gemeente

0: onze plaats moeten innemen. En niet als Petrus doen en wegzakken en wegdokken. Maar dat we echt moeten staan waarvoor we staan. Dat we spreken waarvoor we moeten spreken. Want de wereld gaat verloren. En Jezus komt straks terug. U en ik, onze families gaan straks verloren. Maar het is aan ons. Het is aan ons. Het is aan ons gelegen of we bereid zijn om ze te vertellen over de Heer. Want dit kan niet. Dit kan niet. Weet u? En zo, toen ik dit las, en stopte ik. Ik zeg, boy, ik moet doorgaan om die studie af te maken. Maar dan ben je zo bezig met jezelf van, nou, dit is nog kan. Dus nogmaals wil ik u zeggen, mijn mensen. Leiderschap betekent niet bevrediging van ons eigen wil. Maar de wil des Heren. Dat wij gaan doen wat de Heren van ons vraagt. Want vaak genoeg zitten we in een bepaalde positie, om het zo te zeggen, binnen de gemeente. En we gaan ons meer daarop richten. En als dingen niet gaan zoals wij denken, binnen onze kring, dan nemen we onszelf en anderen kwalijk. Maar dat betekent niet dat we ons oog moeten verliezen op datgene wat we moeten doen. Want laten we eerlijk wezen, soms vind ik het zelf voor mezelf te veel om hier te zijn binnen de vier muren. En ik zeg, ik ga iets moois vertellen. Ik vroeg mezelf af, hoe lang ben ik niet op straat geweest om iemand te vertellen over Jezus? Toen ik de Heer pas leerde kennen, laat je Spanhoek, dan gingen we bijna elke zaterdagavond, je had koopavond op de vrijdag, sorry, nee, vrijdagavond op de koopavond. Dan gingen we als jongeren uittrekken en mensen vertellen over Jezus. Maar de laatste tijden zien we dat niet meer gebeuren. Ik kom mensen niet meer over straat die vertellen over iets. Alleen de Jehovah's getuigen zie je dan met iets staan. Maar christenen zelf, je zoekt ze met kaarsen. Ik ben ook een van ze, hoor. Dus ik ben niet uitgesloten. Maar we trokken uit om mensen te vertellen over Jezus. We zochten jonge mensen op om te vertellen over Jezus. En toen was het niet zo van dat we moderne dingen hadden. Je moest echt de bus betalen, ploeteren. En je ging om de mensen van, nu hebben we alles. We hebben auto, we hebben alles, maar toch. Toch zijn we zijn nonchalant, ondergetekende ook. Dus als ik tot u praat, praat ik ook tot mezelf. En ik denk dat het meer dan ooit de tijd is dat wij weer gaan. Want kijk hoe vaak de kerken leeg zijn. Laat me zo zeggen. De kerken, lichaam van Christus, het gebouw waarin we moeten vergaderen, leeg is. Er zijn zoveel zielen buiten. Hoeveel hebben gehoord over Jezus? Hoeveel weten over Jezus? Ik wil u vragen dat wij gaan opstaan en de mensen gaan vertellen over de Heer.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, de afgestemd tap 94.5 Inspiration FM.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Het is 2 uur.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, naskip, naf you.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Yeah. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee swingen. Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogeruisstraat nummer 23. We go the extra mile.
3: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
4: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
3: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
4: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
3: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy!

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Dit is Inspiration FM.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
6: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
7: Zrana Zani, Naskip. Na view.

0: de nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: with double sketchup.
1: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Weer een vliegtuig aan het landen?
2: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
1: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
2: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
1: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
2: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
1: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
2: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of te appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexi en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

is. Yo, ik ben Amelo Junery Raymond en ik luister ook naar Radio Shalom. Oh,

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord-Oost-Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heer, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

Hallo, Happy Kids. Ik ben broeder Valentino. Ik ben vandaag weer bij jullie om aan jullie het programma Happy Kids te presenteren. En hoe gaat het vandaag met jullie allemaal? Ja, ik hoop dat het met jullie heel goed gaat. Maar er zijn ook Happy Kids die niet zo happy zijn. En we denken ook aan hun. Ja? Maken jullie je helemaal geen zorgen, Happy Kids. Want zoals de tekst, de Bijbeltekst, ons vertelt, we hoeven niet bang te zijn. Want God is bij ons. Ja? Dus, maken jullie geen zorgen, Happy Kids. Wij dienen een grote, sterke God, die van ons houdt en voor ons zorgt. Ja, Happy Kids. Ik wil een liedje met jullie zingen. Het liedje heet Je hoeft niet bang te zijn. Gaan we dat liedje zingen? Ja? Oké. Als je het liedje kent, dan mag je met mij meezingen. En ook al ken je het liedje niet hoor, dan mag je mee neurien. Oké, mooi zo. We gaan van start.

0: Mooi zo. Heel goed gedaan hoor, Happy Kids. En nu gaan wij bidden. Laten wij allemaal een eerbiedige houding aannemen. Dank u wel, trouw God en Vader. Dank u wel voor de Happy Kids die meeluisteren. En ook voor alle kinderen in de wereld. Dank u wel dat ze niet bang hoeven te zijn, Heer God en Vader. Ook al gaan de lichten uit. Ze hoeven niet bang te zijn. Omdat u, trouw God en Vader, bij hun bent. Bij hun blijft. En ook al sluiten ze hun ogen, ze hoeven niet bang te zijn. Ook al komt oorlog of pijn, u zal bij ze zijn. Want u, trouw God en Vader, zal als een muur rondom hun leven zijn. Ik dank u daarvoor, Heer God en Vader. En zo bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. En dan wil ik samen met jullie de Bijbeltekst, welke ik jullie heb aangeleerd gisteren, herhalen. Happy Kids, wie van jullie heeft de Bijbeltekst onthouden? Ja? Oh, echt waar? Mooi zo. Gaan we hem dan samen opzeggen? Oké, mooi zo. De Bijbeltekst is gehaald uit Jesaja 41, vers 10. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen. Ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Gisteren heb ik jullie verteld over een grote sterke reus. Wie kan mij zeggen hoe die reus heette? Hebben jullie dat onthouden? Ja? Hoe? Goliath. Goed zo. De reus heette Goliath. En alle soldaten, van koning Saul, die waren toch bang voor hem? Ja. Ze waren allemaal aan het beven, weet je nog? Zo, ik wil niet met Goliath vechten. Ik ben bang. Ja. Ze waren allemaal aan het beven, Happy Kids. Welke gevaarlijke wapens had Goliath bij zich, Happy Kids? Weet jullie dat ook nog? Want Goliath, die had wapens bij zich. Gevaarlijke wapens. En welke wapens waren die, Happy Kids? Ja? Oh, goed zo. Ja, inderdaad. Een speer en een zwaard. Ja? Een speer, dat is dus een stok met een scherpe punt. En een zwaard, dat is net als een mes, Happy Kids. Een scherpe mes. Niet zomaar een mes, geen kleine mes. Een groot mes. Ja. En met welke dieren, Happy Kids, had David in zijn leven gevochten? Want je weet, ik heb je verteld, David gaf aan koning Saul aan dat hij wilde vechten met Goliath. Maar toen zei koning Saul, nee David, je bent maar een jongen. Hoe ga je tegen Goliath vechten? En toen vertelde David aan koning Saul dat hij in zijn leven met dieren, gevaarlijke dieren heeft gevochten, omdat die dieren die schapen wilden opeten. Waarop David moest letten. Om welke dieren ging het, Happy Kids? Inderdaad. Een beer. En een leeuw. Ja. En ik heb zojuist verteld dat die soldaten aan het beven waren. Maar wie was niet aan het beven, Happy Kids? Wie wilde vechten met die reus? Wie? Ja. Klopt. Inderdaad, David. David was niet bang, Happy Kids. Nee, helemaal niet. De ruus. Hij was aan het spotten. Dat betekent... Hij was grappen aan het maken. Hij was God aan het beledigen. Ja, niet goed hè, Abigail? Nee. En David vond het ook niet goed. Hij zei, nee, dit moet stoppen. Dit mag niet. En zo heeft David zich opgegeven. David had aan koning Saul gezegd dat hij met Goliath wilde vechten. Koning Saul wilde eerst niet, maar later, toen David hem vertelde dat hij een leeuw en een beer heeft doodgeslagen, toen zei koning Saul, ja, dan mag je vechten tegen Goliath. Koning Saul, die wilde zijn harnas aan David lenen. Het harnas, dat is een soort van bescherming, happy kids. Ja, dat trokken de soldaten aan. Het was een soort pakje, ja, en je kreeg dan ook een koperen helm om je te beschermen wanneer je dus aan het vechten was. Dus Saul, koning Saul, die wilde zijn harnas aan David lenen. David, kom. Je gaat toch tegen Goliath vechten? Kom. Kijk, ik ga je mijn harnas lenen. Dan kan je hem gebruiken. Maar David zei, hier kan ik niet in vechten. Het is te zwaar. David zei, ik heb het ook niet nodig. Hou hem maar, koning Saul. David pakte zijn slinger. Ja, dat heb je goed gehoord, heb je kids. Niet met een speer of een zwaard, nee. Hij pakte zijn slinger. Hij liep naar een riviertje en hij koos 5 gladde stenen uit. En die stopte hij in zijn tas. Toen rende David naar Goliath. Goliath, die zag David aankomen. En wat denken jullie, happy kids? Was Goliath bang? Nee, inderdaad. Goliath was juist aan het lachen. Hij lachte David uit.
1: Wie is deze kleine jongen? Kom maar als je durft. Kom maar hier, ik zal jou een lesje leren.
0: De reus schreeuwde.
1: Kom maar op, snotneus. Ik voer je aan de vogels en aan de wilde dieren.
0: En al die soldaten, die waren aan het beven, happy kids. Ze waren allemaal bang. Maar David was niet bang. Nee. Hij was zeer zeker van dat God hem zou helpen. Hij riep terug. Jij komt op mij af met een zwaard en een speer. Maar ik, David, kom op jou af in de naam van de Heere God. Je vecht niet tegen ons, maar tegen God. Straks weet iedereen dat iemand met de Heere God veel sterker is dan met iemand met een zwaard of een speer. Met zijn hulp zullen we jullie, Filistijnen, allemaal verslaan. David deed een steentje in de slinger. Toen zwaaide hij de slinger rond, steeds harder en harder en sneller en sneller. En voordat Goliath met zijn grote speer naar hem kon gooien, liet David de slinger los. Poef! Het steentje vloog eruit en raakte Goliath precies op zijn voorhoofd, happy kids. De grote sterke reus zwaaide en waggelde en viel met een doffe dreun op de grond. Boedum! Daar lag hij, Goliath, die grote sterke reus. Hij kon niet meer spotten. Nee, want Goliath, die was dood. De Heere God had David geweldig geholpen. Eerst met de leeuw die een van die schapen wilde opeten, en toen met de beer. En nu had de Heere God hem geholpen om die grote en sterke Goliath te verslaan. Wow! Dat is toch geweldig, happy kids? David, die nog maar een jongen was, Die heeft een sterke reus verslagen. Hij heeft hem gewonnen. Maar niet zomaar hoor, Happy Kids. Nee. Maar dat was omdat David op de Heere God vertrouwde. En de Heere God heeft David geholpen. Dat is toch echt geweldig. Wauw, wauw, wauw. De Heere God had hem geholpen om die grote en sterke Goliath te verslaan. Wat was David dankbaar en blij. Zien jullie wel, Happy Kids, dat de Heere God helpt? Al de soldaten, die waren bang voor Goliath. Maar David, was David bang, Happy Kids? Nee, David was helemaal niet bang. Maar waarom was hij niet bang? Inderdaad, ja, omdat hij op de Heere God vertrouwde. Jij en ik hoeven ook niet bang te zijn, hoor, Happy Kids. Wanneer wij, net als David, echt op de Heere God vertrouwen, zal hij ons ook helpen. Zoals hij David geholpen heeft. Hij zal jou en mij ook helpen. Wauw. Echt een mooi verhaal, Happy Kids. Ik wil de Bijbeltekst met jullie herhalen. De Bijbeltekst, die is gehaald uit Jesaja 41, vers 10. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen. Zo, dat was het weer voor vandaag, Happy Kids. Laten wij bidden voordat we gaan afsluiten. Laten we allemaal een eerbiedige houding aannemen. Trouw God en Vader, ik dank u, Heere God, voor de vertelling van vandaag. Ik bid u, Heere God en Vader, voor de Happy Kids. En ik dank u dat we niet bang hoeven te zijn. Want u, de Heere God, u bent met ons. We hoeven niet bang te zijn. Als wij op u vertrouwen, dan gaat u ons helpen. Dan gaat u ons sterk maken. Ik dank u daarvoor, trouw God en Vader. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Hartelijk dank dat jullie vandaag weer hebben meegeluisterd, Happy Kids. Ik nodig jullie allemaal uit op morgen, dezelfde tijd, ja, te luisteren naar jullie eigen programma Happy Kids. Dag, Happy Kids!

0: Wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
2: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je mee zwingen. Swingen? Swingen?
0: Radio Shalom. Wie?

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: prijs van God voor zijn genade. Ik groet ook deze middag. Het is licht voor mijn takikba. Het is genade in naar voren om vandaag u te mogen bemoedigen vanuit a presidiazo. Het agaro garantangi van Pistor Dizzy. Het agaro garantangi. Ik wil met u kijken deze twee weken na Idi Apistor Dizzy geestelijke oorlogsvoering. En minangayu afu feti. Dus Idi ons mande draailibi af feti. Af abi moest mande in staat voor geestelijke strijd. Idi ons mande draailibi anatrobi sumayu. Je hebt je bediening, je hebt je bediening, je hebt verantwoordelijkheid, maakt niet uit. Bent u klein, bent u groot. U gaat op het punt moeten komen om geestelijk te kunnen strijden tegen de aanvallen van de duisternis die op uw pad komen. Natuurlijk is het goed, wie gaat naar uw leider, de Sandis even presie. Maar u gaat voor uzelf ook moeten opkomen, moeten kunnen opkomen voor uw zelf te fiti ekonat op je passie, je ma opo en taki in de naam van Jezus Christus, Satan, zwijg of ik bestraf jou. Je gaat dat zelf moeten doen, moeten kunnen doen. Dan natuurlijk tegen een andere level, af en toe door een andere level, dan is het goed om je leiders te contacten. Maar je voor je schrijfje afkom naar in een positie dat ook toe. Ik wil met u kijken in Efeziërs 6, vers 12. Ik dank dat we, want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. In Aitaki, vers 13, neem daarom de wapenrusting in. De wapenrusting Gods om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende stand te houden. U kunt het verder lezen natuurlijk in Efeze 6, een geestelijke wapenrusting. En God wil ook uw garantie voor uw woord doen. We putten uw aanhouden, actie voor uw jepwi. Voor mij kan presenteren na in een vast die Johanni, maar ook to mij kan vader na dat boendot die masra in Jezus neem. Dank u Jezus. Amen. We zien na in vers 12, we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden. Toch, we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. We hebben te worstelen tegen machten in de duisternis. En u gaat, ieder gaat op het punt moeten komen, elke gelovige. Nalik, vaya bijvoorbeeld, voet ik een voorbeeld, leg vaya op de kok. Alas mano kok, maar iemand bakken wat ik zie. Te angere kiri, iemand mek wanbrede. Toch, maar you ano kok, maar wanbrede ik kan meki. Toch, ik kan kot wanbrede opo, ik potip chimpina kasijeng, ik begin jang. Toch, ik tek wan kang of wan grasi, ik tekip chiwadara, ik dringi. En zo ook in het geestelijk leven. En elke gelovige moet op dit punt komen om zijn positie in te nemen tegen aanvallen van de duisternis. Het evangelie moet voortgang hebben. En het doel van de geestelijke strijd, het is een aanvalstrijd. Nou, als drie zang Jeval aan. Toch? Dus nou, fit is aan je gua ini. En je kunt ook zeggen, u rent weg. Maar het is beter if you no long. Toch? Maar u weerstand biedt. Toch? De boom if you no long. so a moment sang you put you serevi fu din galo in verstang da tegenwerking okong a moment sei put you serevi din galo tegenwerking okong ma daarnaast minanga jongen sabi da tafetikong we man sla terug we man nak terug want het moment dat uitbreiding voor Akono Kondref Garo en Ventpressie, de bereken zending, evangelisatie, je begint doe als zendeling, als evangelist, als degene die zegt: ik ben geroepen of ik ga op straat of ik vertel iemand over Jezus, dat in verstand tegenslag kon. Maar dat tegenslag kon, dan moet u ook weten dat u strijd moet voeren. De wapenrusting moet aandoen. Strijd moet voeren. Binnen lezen haar wapenrusting. Want we tak amra pistool dat zozeer. Maar u kunt het zelf lezen en zelf gaan onderzoeken. Als u weet dat u geroepen bent voor evangeliseer of doe aan zending. Of roko jigaro, wie soort level. Dan kunt u zelf gaan onderzoeken aan wapenrusting, zij van nodig. En te wie give is ref na in a pistool dat hij de stree ook kon het op je passie. Want a vijand in een lobby, te a last rijd aan een lobby pistool dat hij dus hij gaat terugslaan. En if you de dappe, you de awangs en creëer een systeem, ou nak kombaga en ou mit nanga you. Maar u die positie heeft ingenomen, moet weten dat dat terugslag ook komt. Want slag ook komt terug te, you go evangeliseer, you win one silly of you go ascending, neem saptaka, want slag ook kombaga. Maar in de ready, in de voorbereid na in een pistoolisie. Je moet weten dat de Satan zijn bolwerken, dat de bolwerken van de Satan vernietigd moeten worden, zodat wij voort kunnen gaan in Akari Sangaro Karwina Ini. De bolwerk moest worden vernietigd, de bolwerk moest worden verbroken. En er zijn bolwerken, we moeten ze vernietigen, we moeten ze neerhalen, we moeten ze kapot maken. Vooral te, yo go na strati, yo go on new presi, go evangeliseer, gaat u moeten gaan ontdekken wie de vijand is. Soort macht die opereert naar in een gebied. U gaat moeten kijken, soort demon erigeer jason, soort demon dena in een presia, soort demon teki a presidis abra, soort force. U gaat dat moeten gaan ontdekken om te weten hoe u gaat opstellen tegen de aanval van DDP. Want het moment zei ik go, dat want ik nou een slagje naar Kikba. Och, het moment zei ik evangeliseer naar Kienak afijan Kikba. En if u poor was maar na in de klauwen voor een dat in verstand was, dat in verstand dat hij ook nak terug, want aan de loba pistool dat hij. Maar u gaat ook moeten ontdekken. Ja, daarom me taki sap yo feanti, sap suma yo feanti de. Oh, en u kunt uw vijand leren kennen door de doelen van de Satan te ontdekken in het gebied waar u gaat of waar u bent. Toch? Verstaan den doel voor Satan, a praxeri voor Satan. Na in een strategie zij passen toe na in een omgeving of een gebied PD praxera strategie dat hij luku zo strategie hij gebruikt na in den de dat hij en luku fa hij beweeg na onder zijn jude bezigheid doe en kan verstammen. Ik heb een paar punten hier die ik u wil voorhouden en zang, je kan letten en tapu om te kijken voor je ontdek een strategie voor een vijand, zodat je kan nagobara. Want het moment dat u gaat, moet u weten dat een tegenaanval ook komt. In 2 Korinthe 4 vers 4, ik zal vers 3 lezen en vers 4. Indien dan, vers 3, nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Wie kan verstaan vers 4? Ongelovigen wier overleggingen de God dieser eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij de schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Dus de Satan probeert mensen te verblinden voor een verstand aan evangelie. Maar onze taak is om die mensen te gaan halen daar waar ze zijn, in die blindheid, voor Tjaden Kompoti, in a konokondre voor Gado, voor de kan verstaan a evangelie voor Gado. Kan verstaan a plan voor Gado na de Libi. Dus wij kunnen letten op bepaalde punten. 1. We hebben het gelezen daar in 2 Korinthe 4 vers 4. Dat hij zorgt dat hij brengt. Hij nakt in een blindheid. Voor nog een zie en verstaan een evangelie. Mensen tegen elkaar opzetten. Een tweede sani. Hij hits maar op tegen elkaar. En zelfs in de kerk heb je dat mensen tegen elkaar opgezet worden. En dat na strategieën voor afvijand in buurt.
1: Het is 6 uur.
2: Dit is mijn eigen leven. Ik ben gewoon een nieuw leven begonnen. Want het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Luister eens. De jongen die ik was wil ik nooit meer zijn. Losmaandig lief en vaak. Eenzaamheid en pijn zodat ik 's morgens opstond.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

Kom hier, Sabicado Kandu. Een programma verzorgd door de gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Het programma komt elke dinsdagavond om 17:15 tot 18:45. Laat het programma u tot zegen zijn.

Me bari ala arkimang, wan blessi en genadevolle odi, in aanin voor Jezus Christus. Mide akina inyo oso kamra na ngada programma, konyere sa wie gado kan du. Mineng na suster Brigitte Bergstrom van gemeente Mountain of Fire en Miracles Ministry Suriname. Leki familie Gwentitaki nodig iemand uit om samen met u naar het programma te luisteren. Bel wan mati, bel wan familie. Herinner den tak a programma biging en arki samen na ngading. Fos wie gomoro fara na ini da programma disi, adefa nodu vu draag in op na da libi libi gado. Neem een houding van gebed met mij, mek wie dragen in gezamenlijk op na gado. Vader in de hemel, ik dank u voor uw genade, uw liefde, uw trouw. Heren, met dat u grantang in taki ageng wie kies da okasi, fos dena u futu en arki da programma disi. Heren, meri ati gado en mek u sansa wani pasa. Heren, mek u nekis beginning in alla sanisa woorden bespreekt. In aanneem voor Jezus Christus we begi. Dank u wel, Vader. Amen en amen. Tiede we vervolg na gaan spelen met vuur. Make we go direct naar in uw tekst. Wie tekst de gehaald uit Galaten 5 vers 19 tot 20. Dat be askrivi. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoederij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat u dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Jusa, ik volg dat programma die zo'n poosje. Jullie bekend in haar tekst die zie. In die tekst die zo'n poor one to sunny. Sang Bijbelboek taki, de wang sa e bedrijf in Sandisi no sa doro in akonu kondre fu masra. En één daarvan is toverij. We vervolgen met toverij. Toverij lobby wang is niets anders dan manipulatie. Het is niets anders dan onderdrukking voor wan sma of wan pressie of wan sani middels gebruikmaking voor satanische machten of krachten. Toverij de wantakru sondu na ini da aifu gado. Da Bijbel e warsko nadrukkelijk tegen toverij of hekserij. Lobby

En letra pelobiwan, weshi tak afeanti euroko oktu na mindri da gemeente, mindri da volk fugado. Daarom mekilobiwan vanaf in het Oude Testament, weshi ernstige waarschuwing bekon tegen hekserij en toverij. Er is zelf een schriftgedeelte in het Oude Testament, bij de Bijbelboek eleri taki, iedereen was betrapt op hekserij of toverij, no moest dan lipi. Gado beteki da esu

efeni presi. Maar make we go in our word for God all be one. Make we lezen gezamenlijk uit a book of 2 Korinthe 11 vers 13 tot 15. San da word for God etaki jaso. Dape ascrivi taki. Want zulke lieden zijn geen apostelen, bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook. Immers, de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid.

in haar gemeente. En ik heb u belegd uit in de voorgaande afleveringen. Denk doel voor de smadisi. Savianti en Senikon in haar gemeente. En of je hebt bouw aan gemeente. En of je hebt voor haar gemeente go vooruit. Maar in tegendeel, voor breken af. In tegendeel, voor zorgen dat je haar gemeente voor God kon zwakken. Denk ook naar voor tjari verwarren kon.

0: masra.
1: Malobi wang ti de wani luku waf de uroko fudena in a gemeente de vreemd vuur aansteken. Ti de wi ofokus tap a punt disi. Te wi tak abra vreemd vuur aansteken. What is that? Vreemd vuur a de Ibriwa handeling pes ma e plegen in a osofugado sondro da santa yeye. De dusani fu sori den srefi, dusani fu wini sili fu wini ati, fu sori taki de abi autoriteit, de abi power, de abi da zalfing, ma de no abi da zalfing. Ze werken met andere krachten, behalve de kracht van de levende God. Ibruasma, sa de bezig na ga den sandisi, de bezig na ga vreemd vuur lobby wang.

een vreemd vuur. Ibruas Masai doen neppe wonder en tekenen in een Osofu Masra. De bezig naar een vreemd vuur lobiwang. Lobiwang vreemd vuur. Na te wan sma. Nomo je moest fadona grong. En I pusu you naar geweld. Pusu you voor broken you neki. Want je moet vallen. Koste wat het kost. Je moet vallen onder de zalving. Het is vreemd vuur. Adati no de auroko voor de santa yeye. Ibriwans team fasi uroko ina osofu masra. Fukori.

believe het om niet. So everyone sa eseri da ganada fugado ina oso fugado de bezig na nga vreemd vuur. Het lobby one vreemd vuur e gomoro fara.

in. If you dinner in your gemeente, pay a merk op taki. In plaats van dat feier voor dat Santa Yeye. In plaats van dat feier voor Pinkster Day. Libis me het steken eigen vuur aan.

vuur naar in de evangelie. Kan ons zijn wie voor steken vreemd vuur aan in de osso van Masra. Maar kan ook kaar wie voor wakken naar in de vijf voor de Santa Jeje. Lopen we een vreemd vuur aansteken. Naar de was mij zorg vurig.

spijt me voor die fake getuigenis. Alle fake getuigenissen zijn vreemd vuur in een osso van Masra. De vreemd

nanga eng tegen taki e khaya khut balona if you taki na sonanga so passa bakadi mi begi giu deze dinga sei framed für ansteken long

Lobby wang, if you shita kude in waha meter, befriend fire e brong, da yuru doro, for you make your mind up. Because a fire that is ready up brong you, na ain't the long Ibruan forum for framed for you, lobby wang. Lobby wang da erste lazy, sa framed for you de angestoken in a osso for masra. We shitaki gado, no be making grap na nga situatie DC. Hij had direct ingegrepen, en we shitaki dede be fadong. Lobby wang a text is weer poeren na in Leviticus 10, vers 1 tot 2. Laten we het toch wel samen lezen. Leviticus 10, vers 1 tot 2. Dapper we zien dat eerste lezen. Zijn vreemd vuur bij de aangestoken. En afaya is bij de aangestoken. Door de priester zijn kados revi bestel aan. De twee zonen van Aaron. Laten we de tekst even samen lezen. Dapper Askrifi. En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op. Zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, hetgeen hij hun niet geboden had. Toen ging er vuur uit van de Heren en dit verteerde hen, zodat zij stierven voor het aangezicht des Heren. Ja, zo wie is in de tekst duidelijk dat ik gado no be handel zacht naar een vreemd vuur. Baka die den toe jonge priesters disi pas gezalf als priester. Chari vreemd vijand af is de aangezicht voor gado. Lobby wan gado no denk ik toe lazy. Gado bekend dat ik weet je wat, ze zijn pas gezalf. Ze zijn jonge priesters. Laat me ze een kans geven. Maar nee, de Heer heeft dat niet gedaan. Terstond gado schreef ik kiri ding. Vanwege dat vreemd vijand, zijn de bechari vijand is de aangezicht voor gado. Lobby wan gado neem me ki grap. Nanga sma, sa echari frame fire, vesi e aangezicht. So if you dena iniwa osso, of kan de jude wan persoon ina osso fugado, sa echari frame vuur. Kan de ini opdracht voor je meester Satan. Je echari frame vuur voor sa aangezicht fugado. Sabi taki wan dey gado o ordeel you lobby wang. If you dena wan presi, you know de awan sa echari frame vuur. Ma you sab taki frame vuur echari ina osso dati, e je tang no mo. Lobby one sub that a fire that you open you one day. Frame fire in a osso for gado, the underdeel for hekserij en toverij. Lobby one gado ne make grap, nanga e santa fasi. Gado ne make grap, nanga eneng. Everyone san is out chari shengi dan neng for masra. Everyone san is a emeki dan neng for gado ne kisi glory. Gado ne make grap, nanga den san in that team. Ja, in attendis kan je dat hier maar smanen van onder de moro. Of gaan we niet treden op moro. God is niet blind. God is niet dood.

grab nanga gado. No megi grab nanga presente fu gado. Everyone's must I tari friend for ya na face the aangezicht fu gado. Vroeg of laat, da faya dat die opron you. Vroeg of laat, yo abi fu leggen verantwoording af. Vroeg of laat, gado o tre op tegen you.

Vosi gado ordel fado abrada osodati nanga heel frame faya. Wees voorzichtig lobby wang. Furu dede saeje dede ina evangeli. Smai dede 1, 2, 3 ina osofu gado. Je vraagt je af waarom en hoe komt het? Waarom sterven er zoveel gelovigen na frame faya ekiri ding? Frame faya. Lobby wang wantembe koina out ina Nieuwe Testament. Safira nanga Ananias betari frame fire fesida angese fugado kane praseta ki frame fire na letterlijk imus na puna altari do wansani mane ibri wansani saye du fukisi beginning ina also fugado ibri wansani saye du fu mukoini ansins ibri wansani saye du musu fu muskisi shoulder club pesanta yeno tanapuna embaka na frame fire. If you don't want Smaleki Safira and Ananias, yes, napu e ye lay in a presenti fugado. It is framed vuur. It is framed vuur, lobby wang. If ye fufurina osso fugado, it is framed vuur, lobby wang. Everyone framed activiteit, framed handeling. Sane fluyo for uit a tegenwoordigheid fugado. Lobby wang a de framed vuur. Vreemd vuur voor u in een osso fugado. Hekserij voor u in een osso fugado. Lobby wan naki wan trouw aan poeru na positie. Want je wan a positie dat hij. Het is niets anders dan vreemd vuur aansteken. Blakke wan trasma. Voor je moest de a geliefde of geliefd door de pastor of de leidinggevende. Het is vreemd vuur. Lobby wan.

naar de wang. De wang zijn dena also. Je gaat naar kerk om het gaan. Je neemt go omdat je loopt gado. Je neemt go omdat je sap gado. Maar je go kan de omdat a leuk voor go naar kerk. Bekeer je loop je wang. De wang zijn steken vreemd vuur aan. Bekeer je vandaag. Geef de Heer jouw hart. Make it a beslissing. Voor no go lassie voor tego. Loop je wang hel is echt. Awisi ane worden gepredikt alle juro en vaker in uw gemeente. Hel is echt. Het is reëler dan de wereld waarin we leven. No meki grap na nga eeuwigheid lobi wang. Kiyo libi abra na masra. En gado srefi o aprisiri na nga yu. Da bebo bukuta ki gado no abi prisiri in a dede fu wan zondar. Gado no aprisiri fie koi na oso fu eng. Yaar in yaar uit. En bakate yu blaas yu laste adem uit. Da gado wees yu afu go na hel. Gado no aprisiri na nga sandati. Draai yu libi lobi wang. Ki masra yu libi. De wansa is teken vreemd vuur aan in a osofu gado.

You egi beggy, begin for nature you ati, balain and ayumofo, ever sack you sondu, that gados refi o ye pi you, begin and amilopi wang, bet may na if you de ready for the zondar's gebed. Takin and ami, Father in the hemel, miere you word to, here ik erken dat ik een zondaar ben. God, give me pardon for all my fouten and my sondu. Here was me na nga da brudu for you man piki Jesus Christus. Here kon entana in mi ati. Here vanaf di de me give me libi abrana you. Ano moro langa mi wani sa pasa ma you wani musu pasa. Na in mi libi masra. Kon enteki abra. In Jezus' naam we beggen. Dank u wel, Vader. Ik ga nu voor u bidden. Heren, met dank u grand tank voor uw zoon, uw dochter. God, we zijn geen libi abra naar u.

Ma first we gonna in them beg this lobby wang. I de fan out that release one text if summer and the use of Oshitaki beg de belangrijk. Beg de one fundamental sanina in the libi for one bribisma. Leki bribisma, you know can make sondro beggy. Na beggy o chari minanga yupsa. That text and one ilesi sama nanga yu lobby wang. Kom op uit Abuku Matthäus 11, vers 12. En dat is geschreven. Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld. En geweldenaars grijpen ernaar. Vanaf de dag van Johannes de Doper tel ik aan de idee. Wees dat je dat koning kon van Masra en maak je passie naar geweld. En de ones was de ones aan de gewelddadig, dan dat die grijpen daarna. Je moest de one gewelddadige zien voor Gado. Gewelddadig in uw geest en in uw bidden. Niet tegen uw naaste, niet tegen vlees en bloed, maar tegen de macht die voor Dungru. Begino na nga milobi wang. Ibru wa makti na inimi libi. Sawani chari mi golasi. Loose me in a name for Jesus. Loose me, loose me, loose me, loose me. Hebrew and Maxi in me lippy. Santa ki out, chami go lassi. Yeah, loose me no. Yeah, loose me no. Yeah, loose me, yeah, loose me, yeah, loose me. Loose me, loose me, loose me, loose me, loose me. Loose me in a name for Jesus Christ, we beg you. In Jesus' name. Hebrew a registration for hell. Nang a

En voor Jezus. In Jezus' naam beg je. Ibro manipulatie voor de vijand. Abra mi glory. Abra mi bestemming. Abra mi ster. Napanya in a name for Jesus. Napanya, napanya, napanya. Ibro manipulatie. For mi glory. For mi ster. For mi bestemming. Ye napanya. Napanya, napanya, napanya. Napanya, napanya, napanya. Napanya, napanya, napanya. Napanya, napanya, napanya. Napanya in a name for Jesus. In Jezus' naam we beggen. Dank u wel, Vader, voor gebedsverhoring. In Jezus' naam. Lord, we want to take that moment to see. Voor beggen die de wangs aan zieke, elke dat programma die zie. Kan je een bepaalde pijn in je lichaam? Kan je go naar dat tra, no man feni dat zieke? We want to take that occasion voor beggen nou na ga jou. Bribina nga mitaki gadode en start. Voor dresse you let drape pe you de in je huiskamer. If you dena in the second house, man, the earth where you bent, God of the Allah say, and at the end start for dressing you. Geloof met mij dat de Heer iets voor u zal betekenen vandaag. And God of the Heer you. Als teken dat u gelooft, we want niet ask you for put you anu na you siki presi. If you no man put you anu na pe you elide, pe you up siki, put you anu tap you a day. You anu no sa de you anu masa de da anu fu masra, abra you anu sa u dressing you. Vader, met dank uw grand tangi voor uw zoon en uw dochter. God, we zijn leiden in ons ching. God, met dank uw grand tangi, dat uw anu no onmachtig. God, uw anu no schatten voor dressie ding. Heren, waar ze ook zijn op dit moment. Heren, langa uw anu gado. Heren, dressie ding gado. Heren, vanaf de ede teleki den futu. Heren, dressie ding in a name voor Jezus. Heren, meki dat tranga anu voor jou. God,

Esther, in Jezus' naam. Amen. Lopen we door naar het einde van dat programma. Lekker van mij beloof je dat je naar het einde van dat programma ziet. Misschien deel onze contactgegevens naar jou. Tek je schrijfgerij bij de hand en schrijf nu op. We zijn gevestigd te Hernutte straat 57A, dat is de Abra Brokkie. Onze dinsdagen zijn zondagochtend vanaf 8:30 tot 12:00. Dat we hebben eredienst. Op de dinsdag hebben we vanaf 6:00 telkens IT Juruna Neti. We hebben Bijbelstudie. Op de donderdag hebben we eveneens vanaf 6:00 Bakadina. Telkens IT Juruna Neti. We hebben gebedsdienst. En iedere eerste satra voor iedere wamung. We hebben een speciaal programma. Zou we ekari Paul must change hands. Lobby one, you there for heart of welcome. Na de koma kandra disi. En jullie bis no satanda srefi. In ane fu Jesus. If you want the app, SMS of bellen, maak gebruik van het nummer 8759715. 8759715. If you

Facebookpagina. En ane voor je Facebookpagina. Na MFM Suriname. Abra Broki Saron. Daarnaast we abi ook de YouTube kanaal. En

Beluister. En te u doe zo, God will bless you. We zijn aan het einde gekomen van dit programma. We zullen het afsluiten met gebed. Take you a houding voor beginning a meme. Vader, met dank u grand tangi voor uw zoon en uw dochter samen te kiezen ting voor arke dat programma die zie. Heer, grand tangi voor de one sa u Mary, de one sa u Tracy. Grand tangi voor de one God papa, sang u Mary de ati door dat programma die zie in aan.

U goed, mijn broeder. Het gaat u goed, mijn zuster. In de naam van Jezus. De Heere zegenen u. U en uw huis. En uw familie. In Jezus' naam. Wees gezegend. Shalom.

0: Dit was het programma Koyere Sawigado Kandu. Wij hopen van harte dat u hebt ontvangen en gezegend bent door de bemoedigingen. We zijn gevestigd aan de Herthutterstraat 57A te Abrabroki. Voor meer info kunt u contact opnemen met ons op het nummer 8759715 of 8734984.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Uw haar ziet er echt gezond uit. Wat gebruikt u voor uw haar?
1: Hi, Chapito Healing Oil.
2: Chapito Healing Oil.
0: Oh, is een nieuw product nog?
1: Nee, man. Sinds 2015. Dus langer dan 10 jaar, hoor.
0: Maar wat voor producten verkopen ze allemaal?
1: Boy, het is te veel om op te noemen. Ze hebben zoveel, hoor. Dus check ze op Facebook.
0: Hi, werkelijk. Chapito Healing Oil is een Surinaams bedrijf dat natuurlijke cosmetica maakt. Gespecialiseerd in haar- en huidverzorgingsproducten. En Chapito Healing Oil biedt meer dan 25 producten aan, waaronder shampoos, conditioners, haarolie, body butters en huidverzorgingsolie. En anno laulau saniere, want ze worden getest op veiligheid, kwaliteit en effectiviteit, zodat de producten voldoen aan de hoogste standaarden. En weet u, ze staan namelijk voor meer dan alleen een product. Zij bieden hoop en herstel in natuurlijke haarverzorging. De producten komen voort uit gebed en een tekst uit het boek Openbaringen, namelijk Openbaringen 22, vers 2. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volken. Bezoek ook hun website via www.chapito-healingoil.com. En check ook hun Facebookpage voor meer informatie. Chapito Healing Oil. From our heart to your crown.
3: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: ketchup with double ketchup.
1: Shalom FM 94.5. Kennis over Gods woord, kennis over wat er gebeurt in de wereld. Luister en wees geïnformeerd.

0: shattered.
1: Man,

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Build Rent Solutions. Your vision is our execution. De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 8:00.
1: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Het Algemeen Pensioen Self-Reliance is niet alleen geschikt voor werkgevers en werknemers, maar ook zelfstandigen die hun oude dag willen verzekeren. Sparen voor morgen begint vandaag. Bezoek zelf-reliance.sr voor meer informatie.

0: slullenfix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Ruiz, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte jong. Als wat denk je nou niks te doen?
2: En dan,
1: Je hebt
2: niet dingen
1: aan besteld, Ruiz. Nou, Sam, tante, die zat ik hier om mijn phone voor een chingboy ding. Dat is mijn HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Gi ala you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u onverheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang. Yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
5: Thank you, cause you keep on blessing.
6: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

warm up like this, come on.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiari vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: Ozon 6-in-1 spray en why. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
7: Tot in de nademarkt op school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
8: Is echt een aardig.